0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Dennis Kranenburg staat al te trappelen om te beginnen aan de Rijnmond Jukebox. Dat doet hij zo meteen na het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De politie zocht vervolgens met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam hij zelf aanlopen en werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkenen. Hij deelde daarbij zelf ook wat rake klappen uit. Hij is ook aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. De agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat er een persoon met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop op de Oude Binnenweg werd de vrouw vervolgens gezien terwijl ze de politiefiets probeerde weg te zetten. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begonnen een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Een van hen werd aangehouden, de andere kreeg wat klappen met de wapenstok. In totaal zijn 3 mensen aangehouden. De politiefiets werd teruggevonden en is weer terug bij de berijder. In Bleiswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot na het ongeluk door en raakte daarbij 2 glazen wasboksen. Er is gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op het moment van het ongeluk. De schade is groot, beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboksen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Volgens een 112-correspondent ter plaatse wordt er ook onderzoek gedaan naar of de auto's betrokken waren bij een straatrace. En Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. Eureka Week gaat beginnen. De nieuwe introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka Week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwachtte dit jaar ietsje minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook studentenverenigingen doen in deze week vaak hun kennismakingen. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op een vrij normale 23 of 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
17: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
11: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
25: Reis weer met Golden eSIM.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
27: vakantie!
26: ANWB en gaan.
24: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
25: Reis slim met Golden eSIM.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
30: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Van dit nummer wist je al dat het van Chuck Berry is. Je hoorde hem met het zelfgeschreven My Mustang Ford uit 1965. In dat jaar kwam in het Verenigd Koninkrijk zijn 9e studioalbum uit. En dat album kreeg de titel Fresh Berries. Het zou daarna 5 jaar duren voordat er weer een nieuw album zou verschijnen van Chuck Berry, die in 2017 op 90-jarige leeftijd overleed. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De muziek van het nummer I Won't Dance werd geschreven door Jerome Kern en er werden 2 teksten bij geschreven. Eén door Oscar Hammerstein en Otto Herbeck in 1934 voor de geflopte musical Three Sisters en de ander door Dorothy Fields in 1935. Zij schreef door de jaren heen meer dan 400 nummers voor Broadway musicals en films, waaronder The Way You Look Tonight. En haar uitvoering werd gebruikt in de film Roberta. Het werd gezongen door Fred Astaire, waardoor het een grote hit werd. In 2014 kwam het eerste gezamenlijke album uit van Tony Bennett en Lady Gaga, getiteld Cheek to Cheek. En op dat album staat hun versie van I Won't Dance.

hoorde Wade in the Water van de Soul Stirrers, de gospelgroep die al in de jaren 20 werd opgericht en vele tientallen jaren optrad. Het was ook de groep waar een hele jonge Sam Cooke als leadzanger bij zong. Het nummer Wade in the Water dat je net hoorde is van een paar jaar na het vertrek van Sam Cooke, namelijk uit 1960. De Amerikaanse songwriter Buck Rahm wordt door zijn muziek in één adem genoemd met Paul Simon, Kris Kristofferson en Paul McCartney. We kennen hem vooral voor zijn jarenlange samenwerking met de Platters, de groep die in 1952 werd opgericht. Daarnaast schreef hij ook voor Ike en Tina Turner, The Drifters en Ella Fitzgerald. Een van de nummers die Buck Rahm voor de Platters schreef werd uitgebracht in 1956. Dit is You've Got the Magic Touch. You.

Ook uit 1956 hoorde je Corinna Corina van Big Joe Turner, die in 1941 al een bluesversie van het nummer uitbracht. De eerste die het nummer uitbracht was Bo Carter en hij deed dat in december 1928. Big Joe Turner, die je net hoorde, werd 74 jaar en kreeg in 1987, 2 jaar na zijn dood, een plek in de Rock'n'Roll Hall of Fame. We gaan naar het nummer Between the Devil and the Deep Blue Sea, dat in 1931 voor het eerst werd opgenomen door Cab Calloway. Het nummer werd geschreven door Harold Arlen en Ted Keulen en werd een standaard. In 1955 bracht Ella Fitzgerald voor het eerst haar versie uit, iets dat ze in 1961 nog eens dunnetjes overdeed. Dit is Ella Fitzgerald met Between the Devil and the Deep Blue Sea.

1955 hoorde je Love Locks van de Amerikaanse zanger Nappy Brown, die in 1929 in de plaats Charlotte in North Carolina werd geboren als Napoleon Brown Goodson Culp. En dat Nappy Brown succesvol was, blijkt wel uit het feit dat Elvis Presley vaak bij zijn optredens ging kijken als hij optrad in Memphis. Hij bleef tot vlak voor zijn dood in 2008 optreden en werd uiteindelijk 78 jaar. Lafayette Leake was een Amerikaanse blues- en jazzpianist, zanger en componist die uiteindelijk 71 jaar werd, nadat hij in 1990 overleed. Hij werkte veel samen met bekende artiesten als Bo Diddley, Sonny Boy Williamson, Otis Rush en Chuck Berry. Zo bespeelde hij de piano tijdens de opname van het legendarische nummer Johnny B. Goode van Chuck Berry uit 1958, wat een van de nummers uit de top 10 van de lijst met de 500 beste nummers ooit werd. Lafayette Leake maakte ook zelf muziek, zoals in 1978 met het album Feels So Blue. En van dat album van Lafayette Leake hoor je nu Short Dressed Woman.

Jukebox in My Mind van Alabama, de Amerikaanse band die in 1969 werd opgericht in Alabama. Het nummer Jukebox in My Mind dat je net hoorde werd geschreven door Dave Gibson en Ronnie Rogers en in 1990 uitgebracht als tweede single van het album Pass It On Down en werd de nummer 1 hit in de country hitlijst in de Verenigde Staten en Canada voor Alabama. De Engelse muziekschrijver Les Reed werd 83 jaar, werkte met grote muzikanten als Engelbert Humperdinck, Lulu, Herman's Hermits, Petula Clark en Connie Francis samen. En hij is medeverantwoordelijk voor tal van hits, zoals The Last Waltz, It's Not Unusual en Delilah. En dat nummer werd later nog inzet van een rechtszaak, want medeschrijver Barry Mason zag ineens zijn ex-vrouw om de hoek komen en claimen dat ze de helft van het nummer heeft geschreven. Na 2 jaar werd de zaak buiten de rechtszaal omgeschikt. In 1968 scoorde Tom Jones in meerdere landen een nummer 1 hit met Delilah.

1959 was dat It's Just a Matter of Time van Brooke Benton, die ook een van de schrijvers van het nummer is. Het zou bovenaan de Amerikaanse R&B-hitlijst komen te staan en kwam in de pophitlijst tot de derde plaats. Eigenlijk was het nummer bedoeld voor Nat King Cole, maar men dacht destijds dat het ideaal paste bij Brooke Benton en dat bleek ook te kloppen. Later vond het nummer It's Just a Matter of Time een tweede leven in de countrymuziek en kwam het in de jaren 70 en 80 ook op nummer 1 te staan. De Amerikaanse blues- en soulzanger en gitarist Artie Bluesboy White werd 76 jaar en hij begon in zijn tienerjaren met optreden in een gospelkoor. Hij stapte over naar de bluesmuziek en bracht vervolgens meerdere singles uit en Artie White stond daarnaast bekend om zijn flamboyante outfits en optredens. Na zijn dood werd er een studiebeurs naar hem vernoemd en daarmee worden jongeren gesteund en uitgedaagd om een muziekcarrière na te jagen. We gaan nu naar 1997, het jaar van The More You Lie To Me van Artie Bluesboy White.

Uit 1964 hoorde je Frank Sinatra met Swingin' on a Star. Het nummer dat werd geschreven door Jimmy Van Heusen en Johnny Burke. In 1944 was het Bing Crosby die het als eerste zong. En hij deed dat in de film Going My Way. En het nummer zou toen een Oscar opleveren. De inspiratie kreeg Van Heusen tijdens een etentje van Bing Crosby zelf, die zijn kinderen aansprak met een van de zinnen uit het liedje. Het is door de jaren heen door heel veel artiesten uitgebracht, waaronder dus door Frank Sinatra. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we met Connie Francis terug naar 1958. Al moeten we voor het origineel van My Happiness nog veel verder terug in de tijd. Een eerste versie met een andere tekst dateert al uit 1933. De meest bekende versie werd in 1948 voor het eerst uitgebracht. Begin 1959 kwam Connie Francis bijna op nummer 1 te staan, maar de platters hielden haar van die plek af met Smoke Gets in Your Eyes. Dit is Connie Francis met My Happiness.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo verder met de jukebox met Dennis Kranenburg. Maar eerst kreeg je het nieuws van me. Ik ben Cornel van der Heijden. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De politie zocht met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam hij zelf aanlopen en werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkene. En deelde zelf daarbij ook wat rake klappen uit. Ook hij is aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. Agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat een persoon er met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop, op de Oude Binnenweg, werd een vrouw vervolgens gezien terwijl ze de politiefiets probeerde weg te zetten. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begonnen een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Eén van hen werd aangehouden, de andere kreeg wat klappen met de wapenstok. In totaal zijn 3 mensen aangehouden. De politiefiets is teruggevonden en is weer terug bij de politie. In Bleiswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot na het ongeluk door en raakte daarbij 2 glazen wasboxen. Er was gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op het moment van het ongeluk. De schade is groot, beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboxen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een 112-correspondent ter plaatse zegt dat er onderzoek moet worden gedaan of de auto's betrokken waren bij een straatrace. En Rotterdam wordt vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwachtte dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze weken hun kennismakingen. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. Middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
17: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
19: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
25: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
26: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg. Radio.

Girl of My Best Friend werd geschreven door de Amerikanen Sam Bobrick en Beverly Ross en als eerste uitgebracht door Charlie Blackwell in 1959. In dat jaar zat Elvis Presley nog in het Amerikaanse leger en toen hij daar in 1960 uitkwam, ging hij aan de slag voor het album Elvis is Back. Dat uiteindelijk in Groot-Brittannië op 1 kwam te staan in de albumhitlijst en in de Verenigde Staten op plek 2 kwam. Hij was dus weer echt terug. En op dat album Elvis is Back staat ook zijn uitvoering van The Girl of My Best Friend. En het is vandaag 16 augustus en dat is de sterfdag van Elvis Presley. Want op 16 augustus 1977 overleed Elvis Presley op 42-jarige leeftijd. Vandaag precies 49 jaar geleden. We gaan nu naar 1994, want in dat jaar bracht de Amerikaanse countryzanger Vince Gill het door hemzelf geschreven What the Cowgirls Do uit. En hij wist daar een nummer 1 hit mee te scoren. Vince Gill begon met het spelen in bandjes voordat hij in 1983 solo verder ging. Vince Gill werd dit jaar 69 jaar en heeft een bomvolle agenda met tal van shows in de Verenigde Staten, waaronder een hele reeks in Las Vegas en Nashville. En je hoort Vince Gill nu in de Rijnmond Jukebox met What the Cowgirls Do.

ook uit 1965 en is van de Jamaicaanse singer-songwriter Jackie Edwards. De uitvoering van de Spencer Davis Group is ook gebruikt in een aantal films. Bij de grote hits van de Spencer Davis Group was Steve Winwood de zanger. Toen hij eind jaren 60 de band verliet, deed een jonge pianist auditie bij de groep, maar hij werd afgewezen. Dat was Elton John. We gaan naar 17 oktober 1977, want op die dag bracht de Amerikaanse band Lynyrd Skynyrd het album Street Survivors uit, wat het vijfde studioalbum van de band is. De band is vernoemd naar een leraar van de middelbare school waar de leden van de band naartoe gingen. Deze Lynyrd Skynyrd was nogal streng, zo mochten jongens bijvoorbeeld geen lang haar hebben. 3 dagen na het uitkomen van het album kwam een aantal leden van de band om bij een vliegtuigongeluk. De nummers op het album Street Survivors werden door verschillende bandleden geschreven. Zo schreef Steve Gaines voor Lynyrd Skynyrd het nummer I Know a Little.

0: Jill Bear.
1: Eens even kijken. Oh ja, B14. Dat is zo'n lekker nummer. De Rijnmond Jukebox.

de groep Jay and the Americans met Come a Little Bit Closer uit 1964. In de Verenigde Staten kwam dit nummer op plek 3 van de top 100 terecht, wat het de grootste hit maakte voor Jay and the Americans. De band die eind jaren 50 werd opgericht in Queens in New York. Het nummer Come a Little Bit Closer werd geschreven door Tommy Boyce en Bobby Hart, het duo dat vooral bekend werd door het schrijven van hits voor de Monkees. Graham Goldman is schrijver en componist en werd later ook bandlid bij 10cc. Hij schreef bijvoorbeeld No Milk Today voor Herman's Hermits en meerdere hits voor The Yardbirds. Ook schreef hij met veel succes nummers voor de Hollies, zoals het nummer Bust Up. Dat gaat over een liefde die onder een gedeelde paraplu opbloeit. En dat nummer leverde de Hollies in 1966 veel succes op.

Eric Clapton in de Rijnmond Jukebox met Have You Ever Loved a Woman. Dit nummer werd geschreven door Billy Miles en het werd als eerste opgenomen door de Amerikaanse bluesartiest Freddie King in 1960. De inmiddels 81-jarige Eric Clapton heeft het nummer Have You Ever Loved a Woman meerdere keren uitgebracht, waaronder meerdere live-versies. En de live-versie die je net hoorde, die werd opgenomen in de Fillmore in San Francisco en komt uit 1994. Op 19 december 1944 werd in Palo Pinto County in Texas Steve Tyrell geboren. Deze inmiddels 81-jarige zanger werkte vroeger achter de schermen bij een platenlabel en was als producer betrokken bij nummers als Raindrops Keep Falling on My Head van B.J. Thomas, It's Only Love van B.J. Thomas en ook Elvis Presley en een album van Rod Stewart. In 1999 kwam zijn eerste album uit, dat een new standard heet, en een van de nummers op dat album van Steve Tyrell is A Kiss to Build a Dream On.

Dat was That's How I Got to Memphis van de Amerikaanse muzikant Tom T. Hall, die 85 jaar werd nadat hij in 2021 zelfmoord pleegde. Hij kreeg de bijnaam The Storyteller en schreef muziek voor tal van andere artiesten, waaronder Johnny Cash, Waylon Jennings en Loretta Lynn. Hij schreef en zong zelf het nummer That's How I Got to Memphis, dat op zijn album Ballad of $40 and His Other Great Songs uit 1969 staat en wat een klassieke werd. Het nummer Just One of Those Things werd door Cole Porter al in 1935 geschreven voor de musical Jubilee en werd uiteindelijk een standard in het American Songbook. Het is door tal van bekende artiesten opgenomen, waaronder Frank Sinatra, Shirley Bassey, Louis Armstrong, Nat King Cole en Dionne Warwick. Daarnaast is het ook in meerdere films te horen. Een van de zangers die het nummer ook uitbracht is Harry Connick Jr. Deze bijna 59-jarige Amerikaan verkocht miljoenen platen en hij bracht in 2019 zijn versie uit van Just One of Those Things.

hoorde Ricky Nelson in de Rijnmond Zoobos met I Will Follow You uit 1963. Dat nummer werd 2 jaar eerder opgenomen als instrumentaal lied en het was Norman Gimbel die uiteindelijk de Engelse tekst schreef voor I Will Follow You. Ricky Nelson werd door een vliegtuigongeluk slechts 45 jaar, maar hij staat wel in de lijst met de grootste artiesten en grootste tv-sterren aller tijden. Zometeen hoor je het nieuws hier op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger Johnny Adams. Hij werd in 1932 geboren in New Orleans en was de oudste in een gezin met 10 kinderen. Hij begon in een gospelkoor en werd ooit ontdekt door zijn buurvrouw, Dorothy Labostry. Zij was medeverantwoordelijk voor het nummer Tutti Frutti van Little Richard. Die buurvrouw hoorde hem namelijk zingen toen hij in bad zat en moedigde hem aan om over te stappen naar meer populaire muziek. En dat deed Johnny Adams. Hij bracht door de jaren heen meerdere albums uit, waaronder in 1998, het jaar van zijn dood op 66-jarige leeftijd. Van zijn laatste album, Man of My World, hoor je Johnny Adams nu met This Time I'm Gone For Good.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het is 10:00, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Zometeen non-stop muziek bij Radio Rijnmond. Maar is het nieuws? Ik ben Cornel van der Heijden. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en geschopt tegen zijn hoofd. De politie zocht vervolgens met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam hij zelf aanlopen en werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkenen. Hij deelde zelf ook wat rake klappen uit. Daarop werd hij zelf ook aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. Agenten waren bezig met een andere melding en werd erop gewezen dat een persoon er met een fiets vandoor was gegaan. Iets verderop op de Oude Binnenweg werd de vrouw vervolgens gezien, terwijl ze de politiefiets probeerde weg te zetten en te verstoppen. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begonnen een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Eén van hen werd aangehouden, de andere kreeg wat klappen met de wapenstok. De politiefiets is natuurlijk weer terug bij de politie. In Blijswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot door na het ongeluk en raakte daarbij 2 glazen wasboksen. Er was gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op dat moment. De schade is groot, beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboksen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Er wordt wel onderzoek gedaan naar een mogelijke straatrace. En Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat beginnen. De introductieweek voor studenten die komend collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwacht dit jaar iets minder deelnemers. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze week hun kennismakingstijd. Het weer dan nog, het is een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als eerder. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website rijnmond.nl.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Hey Raymond!
19: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hey Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Non-stop de lekkerste muziek.
24: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decuprematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decuprematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Het is 11 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo meteen verder met non-stop muziek hier op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Aan de Sophoclesstraat in Rotterdam-Lombardije zijn de hulpdiensten druk bezig om een man van het dak van een flat af te halen. Waarom de man daar zit is onduidelijk, maar volgens 112-correspondenten ter plaatse zou die eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben. Dat kan de politie niet bevestigen. Die laat wel weten dat het om een ruzie in de relationele sfeer gaat. De brandweer is met een ladderwagen in de straat aanwezig. En de politie is er met een onderhandelaar om hem van het dak te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Vannacht is de vuurlijn zelfs meerdere keren van richting veranderd. Behalve door de veranderende wind verloopt de blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. Agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat een persoon er met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop op de Oude Binnenweg werd de vrouw vervolgens gezien terwijl zij de politiefiets probeerde te verstoppen. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden begon een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Een van hen werd aangehouden, de andere kreeg wat klappen met de wapenstok. De politiefiets is teruggevonden en is weer bij de politie. En Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat beginnen. De introductieweek voor studenten die in het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwacht dat er dit jaar iets minder mensen zijn. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze week hun kennismakingstijd. Het weer dan nog. Het is een stukje minder warm dan gisteren, met temperaturen die vandaag op 23 of 24 graden uitkomen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. En tot vanavond blijft het overal droog. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
8: geeft ruimte.
11: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Het is bijna 12 uur, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. We gaan zo meteen verder bij non-stop muziek op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder hebben mishandeld en daarna het dak opgevlucht zijn. Dat kan de politie niet bevestigen. Die kan alleen zeggen dat de agenten afgingen op een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. De politie heeft met een onderhandelaar de man van het dak weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Vannacht is de vuurlijn zelfs meerdere keren van richting veranderd. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen van de brand ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Door de wind breidt de brand zich verder uit in de richting van het Duitse stadje Monschau, vlakbij de Belgische grens. Inwoners daar is gevraagd om vanochtend voor 10 uur ergens anders onderdak te zoeken. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. Agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat een persoon er met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop op de Oude Binnenweg werd de fiets teruggevonden. In totaal zijn 3 mensen aangehouden. Ook omdat een aantal van de vrienden van de vrouw die de fiets had gejat zich bemoeide met haar aanhouding. En in Rotterdam wordt vanaf vandaag de Eureka-week gehouden. Dat is een introductieweek voor eerstejaarsstudenten die dit collegejaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot woensdagavond. Er doen iets meer dan 3000 mensen mee. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Veel studentenverenigingen doen deze weken ook de ontgroeningen. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag en het is geen 35 graden meer vandaag, maar eerder 25. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt dus uit op 23, 24 of soms zelfs 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.

0: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon kozijnen.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
11: Het is bijna 1 uur. Je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo meteen nog 1 uurtje non-stop muziek luisteren bij Radio Rijnmond. En dan begint om 2 uur de uitzending van Rijnmond Sport. Met de wedstrijd van Feyenoord om 2:30. Eerst krijg je het nieuws van me. Ik ben Cornel van der Heijden. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is ook niet bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna het dak opgevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen hoe het is gegaan, maar zegt wel dat het waarschijnlijk gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. En hij verwenste de politie lelijke dingen. De politie heeft met een onderhandelaar de man van het dak weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Behalve de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein. Er zijn maar weinig wegen en de uitgestrekte veengebieden maken blussen lastig. En Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat beginnen. De introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam willen gaan studeren. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar iets minder. De week zat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei leuke activiteiten. Ook studentenverenigingen doen in deze week hun kennismakingen. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog, maar het kan buiten wel wat plakkerig aan voelen. De middagtemperatuur komt uit op een vrij normale 23 of 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
6: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hey, Remol!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Je bent bij Rijnmond. Goedemiddag, het is 2:00. Over een half uur de aftrap bij Feyenoord Go Ahead Eagles. Kijken of de thuisclub het goede begin van vorige week, toen met 1-0 bij Sparta werd gewonnen, kan vervolgen. Rijnmond is erbij, je hoeft niets te missen. Eerst nu het belangrijkste Rijnmond nieuws met Cornel van der Heijden.
19: Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar de politie denkt dat iets minder is. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan in de straat. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam hebben hulpdiensten vanmorgen een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak zijn gevlucht. Dat kan de politie niet bevestigen. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man uiteindelijk van het dak gehaald. Hij had gedreigd om stoeptegels naar beneden te gooien. De politie heeft met een onderhandelaar de man van het dak weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Vannacht is de vuurlijn zelfs meerdere keren van richting veranderd door de wind. Behalve die veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein. Er zijn weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Door de wind breidt de brand zich verder uit in de richting van het Duitse stadje Monschau, vlakbij de Belgische grens. Inwoners daar is gevraagd om elders onderdak te zoeken. En Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat beginnen. Introductieweek voor studenten die dit komend collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Dat duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kersverse studenten mee. De organisatie verwachtte dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze weken hun kennismakingen. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen en uitkomen op 23 of 24 graden. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door en het blijft tot vanavond eigenlijk overal droog. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website Rijnmond.nl.
18: Verkeersinformatie van de ANWB. Er is één file in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord. Er staat 3 kilometer. De vertraging is daar 4 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Extra materieel. Het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
11: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl.
12: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Dit is Radio Rijnmond met Leon Mastic.
18: Gezellig dat je erbij bent deze middag. In zondag waarop Feyenoord Go Ahead Eagles treft in de eigen Kuip. En Feyenoord wil graag het goede begin van speelronde 1 doortrekken. Toen werd aan de overkant van de Maas in Spangen Sparta met 1-0 verslagen. Het spel was een uur lang veelbelovend, maar door de magere score werd het in de slotfase toch willen knijpen. Ook Go Ahead Eagles pakte de volle buit. Een stuk makkelijker werd dat. 4-1 werd gewonnen tegen promovendus Willem II. Vandaag dus aan de Rotterdammers om nog langer goed spel te laten zien en makkelijker het net te vinden. In de Kuip zijn Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg.
20: We zeggen domo arigato ook, Leon. Want in de basisopstelling bij Feyenoord is er één wijziging. En dat is de terugkeer van Japaner Tsuyoshi Watanabe. Het gaat ten koste van Thijs Kraaienveld. Die op de bank weer moet plaatsnemen. En verder spelen dus gewoon dezelfde spelers als vorige week. Chark Ernst, Jivaro Reed, Jeremiah St. Justin, Mika Marmol in de verdediging. Net dus Watanabe nu. Van Houten, Zegio en Valente op het middenveld. En Harts Moussa, Ueda en Diarre zijn de spelers in de voorhoede. Feyenoord, go ahead, Dennis Kraan. Dat zal tot in lengte der dagen een affiche zijn dat ons doet terugdenken aan die mooie dag in 2023.
21: Ja, dat was namelijk de kampioenswedstrijd toen. Hè. Dat was zeker een hele mooie dag met dat hele grote spandoek ook. Hè, wat naar beneden werd gegooid eigenlijk vanaf de tweede ring. Het grootste spandoek ter wereld was dat zelfs. Daar is nog een gebouw mee ingepakt laten in Rotterdam. En vandaag dus inderdaad weer Go Ahead op bezoek. Vorig seizoen had Feyenoord het heel erg lastig met deze tegenstander. Had het in de slotfase een overtreding op Tengstedt nodig en dus een penalty die door Tengstedt zelf werd binnengeschoten, waardoor Feyenoord met 1-0 deze wedstrijd wist te winnen. Vandaag dus weer Go Ahead op bezoek, dat de eerste wedstrijd van dit prille seizoen met 4-1 won van Willem II. Nou ja, laten we hopen dat Feyenoord vandaag gaat doen wat het in het meeste van die voorgaande wedstrijden ook heeft gedaan. 36 keer werd die wedstrijd eerder gespeeld. 26 keer won Feyenoord. 1 keer slechts Go Ahead Eagles, dat was in 2015. En laten we hopen dat het daar ook bij gaat blijven. Aftrap zometeen om 2:30 in de Kuip. Feyenoord Go Ahead.
22: Nog 22,5 minuten wachten tot die aftrap en je hoeft er zoals gewoonlijk geen seconde van te missen hier bij Rijnmond Sport op Radio Rijnmond. We zijn er tot 5:00.

0: Terence Trent D'Arby. En If You Let Me Stay bij Radio Rijnmond. Een van die lekkere platen uit de jaren 80. En die hoor je veel hier bij Rijnmond. Ook in deze Rijnmond Sport op deze mooie voetbalzondagmiddag. Waar Feyenoord zometeen gaat spelen tegen Go Ahead Eagles. Thuis op zoek naar de 6 punten na 2 speelronden. Dennis Kranenburg, Dennis van Eersel. We hoorden net de opstelling van Feyenoord. 1 opvallende wijziging. Watanabe is terug. Gaat ten koste van Kraaienveld. Zijn er nog andere opvallende zaken wat jullie betreft?
1: Nou, voor de rest is die selectie eigenlijk wel hoe we het in hadden kunnen vullen. Hè? Ook op de reservebank dezelfde namen die buiten de boot vallen en die er wel op bij zijn. Als vorige keer ook het geval was, de Stengsted opnieuw niet bij de selectie van Feyenoord. Uiteraard geen Ivanovic, die mogen uitzien naar een andere club. Dus nee, er is verder aan de kant van Feyenoord niet zoveel opmerkelijks in de opstelling.
0: Vorige week waren we met z'n allen best positief, hè? Ook in Feyenoord de verlenging. De podcast van Rijnmond was toch de conclusie wel dat het er heel aardig uitziet allemaal, maar dat het eerder beslist had moeten worden. Go Ahead, dat won natuurlijk vorige week ook. Dus dan zou je kunnen zeggen, die zijn in vorm. Voor zover er wat over te zeggen valt na 1 speelronde. Ja. Maar waar ligt de sleutel voor Feyenoord vandaag?
1: Willem 2, hè, Leon? Kun je nagaan als ze tegen Willem 1 hadden gespeeld?
0: Zo is het ook, jij zegt het. Maar waar ligt de sleutel vandaag voor Feyenoord om ook vandaag de 3 punten te pakken?
2: Nou ja, ik denk in de eerste 60 minuten van vorige week tegen Sparta. Als Feyenoord weer zo over de dag komt vandaag. En dat wat langer vol weet te houden dan vorige week. En het zichzelf ook een stuk makkelijker kan maken door de kansen die er kwamen. Want dan waren er echt heel veel. Ja, dan maak je het jezelf ook wel een stuk makkelijker. Als je die kansen ook een doelpunt om weet te zetten. Hè. We hebben in het eerste uur van Feyenoord echt heel goed voetbal gezien. Met veel kansen. Ja, als daar het vizier wat meer op scherp staat. Ja, dan staat het na een uur misschien wel dadelijk 3-4-0. En dan is het natuurlijk gewoon gespeeld hier in de Kuip, waar Feyenoord in eigen huis altijd moet domineren in de competitie. Terwijl er afwerkvormen plaatsvinden op het doel van Go Ahead en er allemaal pupilletjes omheen lopen. Moeten die balletjes af en toe even flink opzij duiken, omdat er een soort raket die kant op komt. Voor die kinderen die straks dus aan de hand van de spelers het veld op mogen. Was er net een man die gelukkig scherp was, een van die begeleiders, had een van die kinderen zo'n bal op zijn hoofd gekregen. Maar goed, ik denk dat als Feyenoord gewoon vol vasthoudt aan die eerste 65 minuten van vorige week, om op jouw vraag terug te komen, Leon, dat het allemaal wel goed gaat komen. Wie er trouwens ook niet bij is vandaag is Anel Ahmedhodžić. Die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer ook. Hè. Kan terug naar Engeland. Onder andere de club waar hij vandaan komt. Sheffield heeft interesse in hem. Terwijl iemand nu echt een bal vol in zijn gezicht krijgt daar achter het doel.
0: Zitten jullie wel veilig, jongens?
2: Ja, we zitten wel veilig.
0: Begin een beetje zorgen te maken.
2: Ja, nou, wij zitten aan de zijkant. Maar ik krijg niet wel echt een bal vol in zijn gezicht. Dus dat is wel...
3: Het is geen ADO, hè? Dan hadden ze zelfs hierheen kunnen vliegen.
2: Ja. Hij is er dus niet bij. Ahmedhodžić is er ook niet bij.
0: Nee, dat is misschien toch ook wel veelzeggend. Want vorige week was er nog een kleine blessure of niet-fitheid die eraan te grondslag lag van zijn afwezigheid. Maar dat is vandaag volgens mij niet aan de orde, toch?
1: Nee, Van Bronckhorst zei het vrijdag nog toen ik hem daarnaar vroeg. Dat hij de training weer heeft hervat en inzetbaar zou zijn. Dus inderdaad, dat is wel een opmerkelijkheid dat hij niet bij de selectie zit. Maar met alles wat er gonst. En met die gigantische concurrentie en dat hij buiten de boot valt. Toch iemand met een flink salaris. Is het logisch dat daar dan naar een oplossing wordt gezocht. Ik vind het wel zonde trouwens, want ik was altijd wel gecharmeerd van Ahmedhodžić. Goede verdediger vond ik en vind ik dat.
0: Ja. We voorspelden al dat er nog wel wat roerige weken aan zaten te komen voor Feyenoord met mensen die eruit moesten. Maar ook misschien nog aanwinsten die toch welkom zijn. Als je achter jullie kijkt, ik weet dat ze daar wel eens te zien zijn. Nieuwe aanwinsten, misschien die Gavi Lopez van Sociedad op te zien.
1: Die moet nog medisch gekeurd worden ook bij Feyenoord. Hè. De nieuwe linksback die erbij gaat komen. Kijk, Marmol is gehaald als centrumverdediger. Speelt daar nu uit nood. Tijmen Wessels valt in op die positie. Maar is eigenlijk ook een centrumverdediger. Dus zit er allemaal wel aan te komen. Maar is nog niet afgerond allemaal.
0: Dus hij zit nog niet stiekem achter een zonnebril ergens achter jullie op het terras.
1: Het is een groot stadion. Dat zou kunnen. Ik heb nog niet iedereen de hand geschud die vandaag hier aanwezig is. Is. Ik zie jou echt wanhopig om je heen kijken, Den.
2: Ja, ik zie kijken of ik ergens een glimp kan opvangen. Maar er zitten ook best veel mensen. Er staan ook veel mensen waardoor het lastig doorheen kijken is. We zien wel de directie van Feyenoord staan. Dus daar kijken we een beetje in de buurt of we daar iets kunnen zien. Maar voorlopig heb ik hem nog niet gespot in ieder geval.
0: Als je maar niet achterdochtig wordt van al dat achterom kijken. Jullie raakten net al eventjes aan al die wisselingen natuurlijk. Daar eigenlijk weinig nieuws over te melden dus de afgelopen week. Waar wel wat nieuws over kwam. En dat kwam eigenlijk vanuit Van Bronckhorst zelf op de persconferentie. Dat was over de aanvoerders. Laten we heel even luisteren wat hij daarover zei. zei.
4: Ik heb al een aantal vice captains, ja. Ik heb niet. Nou ja, ik heb dat is Anis en Reed. Die waren vorig jaar natuurlijk al aanvoerders en Watanabe. Dus dat zijn mijn drie vice captains los van tweede, derde of vierde.
5: Oké.
4: Okay. Heb je een scoop?
5: Ja.
4: Toch?
5: Ja. Die is nu al weg.
4: Ja. Je weten ze hem allemaal.
0: Die scoop werd eventjes gegund door Van Bronckhorst. We hadden het er vorige weekend over in de podcast, Feyenoord de Verlenging, dat het best veelzeggend was natuurlijk, hè, over de rol van Valente. Hij aanvoerder, eerste aanvoerder, zeker van zijn plek. Wat zegt het dat Hadj Moussa, Anis, zoals Van Bronckhorst noemt, en Reed nummer 2 en 3 zijn?
3: Die waren dat vorig seizoen ook al. Ik vond dat niet zo super opmerkelijk. Het meest opmerkelijk hierin is dat hij Watanabe in dat rijtje van vier heeft. Want dat zegt wel veel, denk ik, over wat uiteindelijk het beoogde centrum is. Met Marmol. Waar Van Bronckhorst van wel eens al van heeft gezegd dat hij het liefste met een linksbenige verdediger in het centrum ook speelt. Nou, dan zou dat een van de twee zijn. Ja, en als Watanabe een van die reserveaanvoerders is, is dat dus eigenlijk ook een vaste waarde. Dus ik denk dat dat uiteindelijk het vaste centrum van Feyenoord gaat zijn als iedereen fit is.
6: En hij heeft volgens mij nog niet gezegd ook, hè, Den, wie dan, of er dan 2, 3 en 4. Volgens mij
3: hij heeft daar
6: gewoon,
3: niet echt een volgorde.
6: Dit zijn gewoon de mannen achter Valente.
0: Ja. Ja, de vice captains, zoals hij dat noemde. Misschien ook goed om eventjes door te nemen. We spelen ook tegen iemand vandaag, Go Ahead Eagles. Hebben jullie daar al een opstelling van?
3: Zeker. Ja, en die wil jij ook hebben, denk ik.
0: Ik ben super benieuwd.
3: Nou, gaan we die eens even geven. Daar is Haug, de keeper van Go Ahead. En achterin spelen ze met Sempstedt. Met Van Zwam, met Kramer en met James. Waarover vorig seizoen zoveel te doen was en zijn speelgerechtigdheid. Het middenveld bestaat uit Tengstedt, Lindhorst, Rachmoni en Soerai. Ook een beetje verder naar voren, net als Edvardsen. En de nieuwe spits van Go Ahead, Erik Vlataker.
0: Kijk aan. Ja, ik zit even te kijken. Ja,
3: want als ik denk dat het een Nederlander is, als het Amerikaan is, dan is het
6: een Noor.
3: Erik. Oh. Nou ja, maar dan zal het ook dit zijn. Dan zal het niet Flatteker. Erik Flatteker.
6: Flatteker. Ja. Dat is het Noor.
3: Als hij ooit in de Premier League gaat spelen. Hij heeft vorige week meteen zijn eerste goal ook al gemaakt.

0: zonnetje schijnt natuurlijk altijd. Maar vandaag is die wel achter een flinke laag bewolking verstopt. Dus dat is wel lekker. Het is een graadje of 23, denk ik. Het is voor ons op de tribune heerlijk toeven. Het veld wordt nog eventjes gesproeid. Ook in optimale vorm natuurlijk voor deze wedstrijd. Ja, en als je het mij vraagt, het is om te voetballen. Weet je, zeker als het is misschien wat benauwend qua temperatuur. Dan kan ik me voorstellen op het veld dat je dat op een gegeven moment wel gaat merken. Maar in vergelijking met vorige week is dit natuurlijk veel prettiger.
1: Drinkpauzes ingelast?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Het
0: zou zomaar kunnen als het warmer is natuurlijk. Hè. Dat zien we wel meer.
1: Nou, gun ik jullie in ieder geval nu alvast een slokje. Tot over 11 minuten. Want dan is die aftrap bij Feyenoord.
2: Er komt een naambrander.
1: Ik hoor hem. Ik maak plaats.
2: En een hele belangrijke, denk ik.
0: Nou ja, vanmorgen heeft Gernot Trauner bekendgemaakt dat hij stopt als profvoetballer.
1: Dus die doet het niet mee vanmiddag?
0: Nee, nou, die deed sowieso al niet meer mee, want die speelt niet meer bij Feyenoord natuurlijk. Nadat ze het contract afliep van de zomer. Maar hij heeft bekendgemaakt, heeft natuurlijk veel met blessures te maken gehad, helaas. Hè, want ja, echt een hele belangrijke pion geweest ook in het kampioensjaar onder andere van Feyenoord. En in het jaar dat Feyenoord de Conference League finale haalde. Maar ja, heel veel blessureleed gehad. En dan is het sowieso lastig om op 34-jarige leeftijd nog een nieuwe club te vinden. En ja, hij heeft nu na lang wikken en wegen met pijn in zijn hart moeten besluiten dat hij een einde heeft gemaakt aan zijn eigen voetbalcarrière. En een hele lange emotionele post ook wel, vond ik. Op Instagram heeft hij dat allemaal keurig uiteengezet. Ook een verhaal op Rijnmond.nl terug te vinden daarover. Maar vond ik toch ook wel... ja, nieuws op deze dag dat we wel eventjes moeten vermelden natuurlijk in deze radio-uitzending.
1: Zeker, ik zal jou verklappen. Ik werd vanmorgen wakker en dan is een van mijn slechte gewoonten om snel Instagram te openen. En ik zag dat er 7 likes waren uitgedeeld op dat moment. Dus het was echt net gepost. Het was ongeveer het eerste dat ik las dat Trauner ermee stopt. Ja. Toch een groot moment met iemand die 5 jaar voor Feyenoord heeft gespeeld. En ook flink wat prijzen heeft gewonnen natuurlijk. Uitgegroeid tot aanvoerder. Dus een gemis voor het voetbal. Trauner die stopt. Een goede toevoeging, goede nabranden zou ik zeggen. Gaan jullie nog eventjes wat drinken? Over 9,5 minuut de aftrap bij Feyenoord tegen Go Ahead Eagles.

0: Rembrandt en I'll Be There For You. En ik dacht, misschien is het leuk om eens een keer te vertellen dat hij wereldberoemd is geworden, deze plaat. Door die serie die iedereen wel heeft gezien. Friends, een beroemde comedy. En daarvoor hoorde je natuurlijk Shakira, de zomerse klanken met Zoo. Heb ik nog even een uitslag van je voor je van de eerste Eredivisiewedstrijd die vandaag werd gespeeld. ADO Den Haag kwam voor het eerst sinds de promotie thuis in actie. Tegen FC Groningen bleek het al snel een kansloze zaak. Het werd 1-4, de goals van Bergen, Willemsson en Van der Werf stond het voorrust onder 0-3. Oud-Dordspits Eduardo deed wat terug, maar 10 minuten voor tijd maakte Eggens de 1-4. En zo was die wedstrijd dik gespeeld. En we hadden het net al eventjes over met Dennis en Dennis. De transfers die je nog om de oren kunnen vliegen deze weken. Andere concurrent, Joey Veerman, PSV, die heeft zijn transfers naar Borussia Dortmund bijna te pakken. Volgens VI tekent hij, als hij zijn medische keuring maandag doorstaat, een contract tot 2031... De 27-jarige middenvelder vertrekt als de deal lukt voor 22 miljoen naar de Duitse topclub. Wordt vervolgd en dat zullen ze wel gaan missen in Eindhoven, denk ik. Wij gaan met het vizier op Feyenoord tegen Go Ahead Eagles naar Dennis en Dennis in de Kuip.
1: Spelers komen het veld op, die van Feyenoord en die van Go Ahead Eagles in de bomvolle Kuip. Waar in het midden van het veld het hele grote Feyenoord logo te zien is. De hele middenstip is omgetoverd tot een Feyenoord logo. Spelers die worden al eventjes op de foto gezet. Die van Feyenoord en die van Go Ahead Eagles. Scheidsrechter is vandaag Joey Coy. Die krijgen we ook weer vaker op bezoek. Nu Kelvin Stenks natuurlijk weg is bij Feyenoord. Dat zijn zwagers van elkaar. Stenks ging naar AZ. Om het veld heen aan de kanten bij de 16 meter gebieden.
2: Dus bij AZ Feyenoord en Feyenoord AZ hebben we geen Joey Coy.
1: Geen Joey Coy. Nee. Okay. Nee, dat is dan weer de...
2: Dus ik zoek overal het positieve in vandaag.
1: Rood-witte vlaggen bij de 16 meter gebieden. En dan is het wachten tot we zometeen gaan beginnen aan de 37e editie van Feyenoord Go Ahead Eagles. Bij Feyenoord Ernst op doel. Achterin Reed, Sint-Juste, Watanabe en Marmol. Een middenveld met Zegiel, Valente en Van Houten. En voorin uit Moussa, Ueda en Diarra. Dat zijn de 11 die door Giovanni van Bronckhorst het veld in worden gestuurd. En daar hoor je natuurlijk de naam van Tsuyoshi Watanabe in terug. Hij dus weer hersteld van die ribblessure die hij opliep in dat duel met Atalanta. Kraaienveld daardoor vandaag startend vanaf de bank. Feyenoord in het rood-witte thuisshirt. Een mooie, wat donkerder rood dan dat we normaal zien bij Feyenoord. Vindt echt wel een mooi shirt. En Go Ahead in het groene uitshirt. Een beetje een wit-beige kleurige broek met polsen.
2: Bij Go Ahead spelen Kjetil Houg, althans die speelt, want hij staat daar in zijn eentje onder de lat als doelman. Voor hem 4 verdedigers, Semstedt, Van Zwam, Kramer en James. Lindhorst en Rachmouni zijn de middenvelders die daarvoor staan. Weer ietsjes dieper Tengstedt, Edvardsen en Soerai. We kennen van zijn tijd bij FC Dordrecht. De Flataker is de Noorse spits van Go Ahead Eagles. Hij maakte 1 van de doelpunten vorig weekend. Toen Go Ahead met 4-1 won van Willem II. Dat was hun thuiswedstrijd in Adelaarshorst. Feyenoord gaat nu voor het eerst dit seizoen officieel een thuiswedstrijd afwerken. We gaan er nog veel van volgen. Ook een paar Europese affiches. Komt ook allemaal dichterbij. Die loting voor de Champions League op de 27e, over 11 dagen van nu. Zorgen dat er voor die tijd een vlekkeloze competitie start heeft plaatsgevonden. En dat dus ook deze wedstrijd door Feyenoord gewonnen wordt. Joey Coy geeft aan dat we kunnen beginnen. En er is naar geluisterd door Flataker. En dus is er afgetrapt door Go Ahead. De bal gaat terug naar de keeper, naar Houg. En die schiet de bal ook omhoog. En die valt dan achterin. Kan Feyenoord hem wegwerken. Valente zit er meteen bovenop daar op dat middenveld. Het lukt hem alleen niet om Feyenoord in balbezit te houden. Go Ahead speelt de bal weer terug naar Kjetil Houg. Uit zijn eigen 16 meter gebied. De keeper de bal aan de voet. Schuift opzij naar Giovanni van Zwam. Ook goed in de nabeschouwing. Van Zwam speelt de bal naar Sempstedt. Langs de zijlijn trapt hij de bal naar voren. Kan Feyenoord hem laten lopen. Watanabe geeft hem toch maar een kort tikje terug richting Ernst. Die hem naar voren trapt. Dit is mooi. Het akoestische Mijn Feyenoord dat nog klinkt.
1: Goed getuimd, hè? Ja, precies.
2: Het is een vak, hè? Het is een vak.
1: Het gezang stopt op het moment dat jij het aankondigt. Ja, dit ook te luisteren. Maar nog een keer proberen. Het applaus klinkt naar het Mijn Feyenoord dat vanaf de tribunes wordt gezongen. Hier in het stadion lange bal naar voren wordt gekopt door Samsted. Daar probeert Van Lente tussen te komen. Dat lukt uiteindelijk ook. Krijgt ook een tik. Joey Coy, die zal het niet gezien hebben. Oh, dat was een schwalbe van Luciano Van Lente. Ingooi dus voor Go Ahead Eagles. Samsted die kan er om lachen. Het is een coole kikker, die IJslander. Die laat zich niet gek maken. Lange bal naar voren. Daar probeert Sint-Just in het duel te komen. Met zijn knie gaat hij naar voren. Daar komt Feyenoord uiteindelijk in de bal. Als Sint-Just er net niet bij kan. Ook Marmol lukt dat niet. Er zit Go Ahead ertussen. En nou, er zij het balbezit. Het is geen overtreding. Feyenoord neemt over. Goed doorgejaagd met meerdere spelers. Via Valente en Sint-Just de bal terug naar Tjark Ernst.
2: Lekker sfeertje in die Kuip. Lekkere temperatuur ook vandaag. Ook op het veld. Vorige week was het heel erg warm. En nu zijn er... iets meer wolken. Gewoon lekker voetbalweer, lijkt me. Go Ahead aan de linkerkant, bezig met een aanvalsopzet. Daar komt de voorzet en Ernst geeft aan in communicatie richting onder andere Sint-Juste. Laat die bal maar gaan, want ik heb hem wel. En Ernst duikt er bovenop. En hij pakt die bal die hij nu voor zijn eigen voeten weer heeft uitgerold. Na 2,5 minuut, nog niet gescoord. In wat in 2023... de kampioenswedstrijd van Feyenoord was. Feyenoord Go Ahead dus. En de bal gaat naar Reed. Die draait daar knap weg bij zijn tegenstander. Gaat dan de 1-2 opzetten. Krijgt de bal weer terug van Ueda. Het doorcombineren uiteindelijk richting Zegiel, die juist in de punt was gaan staan. Dat loopt niet goed af. Het loopt af met balverlies voor Feyenoord. Keeper van Go Ahead trapt de bal naar voren. Dan neemt Marmol hem over. En Diarra speelt hem terug naar Sint-Juste. Laat het palletje vallen voor Van Houten. Die steekt de middenlijn over en geeft hem mee op Marmol.
1: Ja, de linkerkant de bal aan zijn voeten. Meter of 15 over de middenlijn. Gaat dan Van Houten, die daar aardig wel door kan lopen. Dan breed naar Watanabe. Feyenoord probeert de 16 van Go Ahead te bereiken en te omsingelen. Gaat de bal naar voren. Slechte paas dit van Van Houten. Die de bal in de voeten speelt van James. Uiteindelijk gaat Go Ahead ook over de zijlijn heen spelen. Er is de ingooi voor Feyenoord. Reed gaat die bal nemen vanaf de rechterkant. Beetje ter hoogte van de middenlijn. Meerdere spelers in de buurt, waaronder Van Houten. Daar gaat hij ook naartoe. Alle tijd om aan te nemen en te draaien. Kan dan de bal naar links gaan verplaatsen. Naar Sint-Juste. En in de middencirkel op eigen helft Sint-Juste. Die de middenlijn oversteekt. En gelijk naar links gaat. Naar Diarra. En Diarra, nu met een mannetje tegenover zich, gaat naar binnen. Kijkt naar de rechterkant. Dit is een aardige bal, denk ik, richting Hajmoussa. Die kan hem ook nog aannemen en proberen binnen te houden. Maar die bal die, is net te scherp. En de aanname ook net niet top van Hajmoussa. Waardoor die bal over de achterlijn heen gaat. Levert het een doeltrap op. 4 minuten zijn we exact onderweg. 0-0 de tussenstand hier in de Kuip bij Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En de doeltrap gaat genomen worden door Giovanni van Zwan.
2: Grootste overwinning in deze wedstrijd was toen Van Bronckhorst trainer was. Hij ging richting het kampioenschap in 2017. Toen Feyenoord met maar liefst 8-0 in deze wedstrijd won. Nu is het nog 0-0, maar zijn we ook pas 4 minuten bezig. En heeft Feyenoord de bal weer te pakken. Dankzij goed werk van Zegiel op de eigen helft. Die is de bal komen bezorgen bij Hartsmoussa. Die gaat dan lopen. Prachtige bal van Hartsmoussa richting Ueda in het 16 meter. Die draait weg vanaf de rechterkant. Geeft hem laag voor. Hij ging op zoek naar Diarra, maar hij wordt weggetrapt door Samsted. En dan een duel op de achterlijn dat Ueda sterk uitvecht. Om te zorgen dat het dan wel een hoekschop wordt nog voor het team van Bronckhorst. Eerste corner van deze middag. Is er eentje voor de Rotterdammers. En gaat komen vanaf de rechterkant. Een indraaiende hoekschop. Getrapt door Anis Hartsmoussa. En wie gaat hij uitkiezen? Wie heeft hij op het oog om die bal binnen te knikken? Het is een hele lage bal. Die zoals zo vaak met die lage hoekschoppen richting de eerste paal. Heel makkelijk kan worden weggetrapt. Dat doet Go Ahead dan ook. En links voorin pikken ze de bal op. En daar wordt dan uiteindelijk een blok gezet. Een halt toegeroepen door Zegiel. Wel de inworp en de bal van Go Ahead gaat naar achteren.
1: Zij met het balbezit. Met u Lindhorst aan de rechterkant op de eigen helft. Nog vooruitgespeeld. Komt de bal zo meteen weer terug achteruit. Als de paas van Tengstedt teruggegeven wordt. En komt hij aan bij Van Zwam. Hij kan breed naar Kramer. Oudspeler van FC Dordrecht. Gaat helemaal terug dan naar de keeper, naar Haug. Die vooruit speelt. Daar Van Zwam die met zijn rug naar voren wordt ingespeeld. Gelijk Van Lente er bovenop. Die zit er ook tussen. Maar Go Ahead houdt het balbezit. Dit is goed van Sint-Juste. Die zit er steeds kort op. En neemt de bal daarover. Speelt Van Lente. Krijgt Sint-Juste daar een poor. Feyenoord houdt het balbezit. Via Diarra. Die kan gaan schieten. Diarra. En de redding van Haug. Die de bal recht op zich af ziet komen. Wel naar de grond gaat de keeper. Om hem te pakken. Een hard schot van Diarra. Naar goed voetbal het werk van Sint Juste. En uiteindelijk Valente is het Diarra met het schot op doel van Go Ahead Eagles. Maar te weinig om het de keeper moeilijk te maken. Bal gaat dwars door het midden. En dus Go Ahead met het balbezit. Sandstedt terug naar Haug. De IJslander naar de Noor. En dan is het Kramer aan de linkerkant. Die opgejaagd wordt door Hajj Moussa. Zit daartussen. Bal gaat over de zijlijn heen. Ingooi is voor Go Ahead.
2: Het was het eerste schot op doel van deze middag in de 7e minuut. 0-0 is nog de stand. Feyenoord met veel spelers nu diep op de helft van Go Ahead. Kijken of ze uit de inworp tot balverlies kunnen komen. Wordt hoog naar voren getrapt door Joris Kramer. Daar ligt Riet opeens op de grond. Is daar een duwtje geweest. Maar geeft Kooi aan dat het spel verder kan gaan. En de diepe bal gespeeld door Tima Deventer. Kan door Mika Marmol gekopt worden. Terug naar Tjark Ernst. En de keeper vandaag in het geel gestoken. Raapt de bal op als Edvardsen er aankomt. En gooit hem dan weer naar Marmol. Die is in de buurt van de middenlijn. Speelt de bal breed naar de inschrijvende Jeremiah St. Juste. En die heeft dat gezien. Wil een crossbal geven richting Hajj Moussa. Dat doet hij ook, maar de bal is niet goed. Zegio wel erbovenop. Die krijgt hem alsnog bij Hajj Moussa. Dikke pluim voor Givai Zegio. Hard gewerkt. En daardoor misschien een aanval. Met succes wellicht. Al glijdt Reed weg vlak voordat hij wil schieten. Geeft hij alsnog richting Valente. Trapt Go Ahead hem weg. Maar verdedigen ze uit in de voeten van Van Houten. Feyenoord is Den de duimschroef aan het aandraaien.
1: Ja. Op zoek naar een doelpunt. En kijkend naar ruimte om misschien richting dat doel ook te gaan van Go Ahead Eagles. Met nu Van Houten weer aan de rechterkant. Reed die de diepte zoekt. Die zegt ook, kom op met die bal. Ik sta hier helemaal vrij. Je had hem moeten geven. Hij niet blij met de keuze van Van Houten. Maar Feyenoord kiest voor het balbezit. Met nu Sint Juste aan de linkerkant. Staat de gebaren naar Marmol. Kom eens in de bal. Dat doet hij dan ook, de Spanjaard. Terug weer naar Sint Juste. Wat beweging voorin bij Zegiel. Veel te moeilijk dit van Sint Juste. Dit is een hele moeilijke bal op Zegiel. Toch niet de langste ook bij Feyenoord. En dus gaat deze mogelijkheid op een kans in rook op. Uitgegooid door de keeper naar James. Is het Go Ahead dat nu de middenlijn al oversteekt. Bal meegenomen daar rond de middenlijn. Misschien wel zelfs ruimte komt voor een schot op het doel van Ernst. En die komt in zijn handen terecht. Dit harde schot op het doel van Feyenoord. Uiteindelijk afgevuurd van een meter of... nou zal het zijn, een meter of 17, 18. Is het Edvardsen die daar op doel schoot. En feit dat de bal weer overneemt. Deze wordt ook weer ingeleverd. Moet de Diarra erachteraan. Die doet een beetje in de rug. Maar Feyenoord had er wel een ingooi aan over.
2: Slim gedaan hoor. Door Gosu Diarra. Hij neemt de inworp. Bal komt bij Valente. Valente naar Ueda. Die draait weg bij zijn tegenstander. Is in het 16 meter gebied. Wil hem voorgeven. De bal is aangeraakt. En levert Feyenoord een hoekschop op. Daarvoor komen ook Tsuyoshi Watanabe en Jeremiah St. Juste naar voren. Wat opvalt, Dennis, is dat Watanabe de rechtercentrumverdediger is. St. Juste de linkercentrumverdediger. Dat sterkt mij nog meer in de gedachte. Dat Watanabe uiteindelijk de vaste rechtercentrumverdediger gaat zijn. En Marmol uiteindelijk de linkercentrumverdediger als er een nieuwe linksback is. Met Gavi Lopez die onderweg is naar Feyenoord. Dat werd hem gevraagd vooraf door ESPN. Waarop Van Bronckhorst antwoordde. Ja, het is een speler die altijd onderweg is. De corner van Feyenoord. Die gaat richting de tweede paal. Die wordt weggekopt. Feyenoord houdt hem in het bezit. Ik vind wel dat hij daarmee op een speelse wijze het wel degelijk bevestigt. Dat die komst eraan zit te komen. Ik vond het een hele leuke kwinkslag. Want het is een speler die gewoon ook veel aanvallende intenties en veel loopvermogen heeft. De beoogde nieuwe linksback van Feyenoord. En het nieuws daarover dus. Over Gavi Lopez.
1: Het is fijn dat bij de bal zit. Goede bal dit van Hajj Moussa. Naar Zegiel, naar Diarra. De zijkant van de 16. Bewegelijk. Diarra krijgt hem terug van een van de go-ahead-spelers. Gaat dan schieten. Die had hem denk ik tegen de lichtmast aangeschoten als die niet geblokt zou zijn.
2: Hij is af en toe iets te zelfzuchtig. Hè? Vond ik vorige week ook.
1: Iets te zelfzuchtig en wat te wild dan ook. Maar deze keer houdt Feyenoord wel balbezit. Met de ingooi die door Marmol genomen is. Via Diarra naar Sint Juste. Vooruit naar Van Houten. Halverwege de helft van de ploeg uit Deventer. En Feyenoord met het balbezit met Marmol. Terug maar weer naar Van Houten. Breed naar Sint Juste. Allemaal op de helft van Go Ahead Eagles. Als Van Houten heel veel tijd en ruimte heeft ook. Om eens om zich heen te kijken. Waar dan wellicht de beste optie terug te vinden is. Hij wil vooruit. Daar gaat ook vooruit. Goed gevoetbald dit met Marmol en Valente. Breed naar Zegiel. Ruimte om uit te halen. Hij verplaatst hem verder naar rechts. Naar Hajj Moussa. Die gaat daar de actie maken. De schijnbeweging. Terug naar binnen. Terug naar buiten. Dan kappen naar zijn rechter. Bal geblokt door Go Ahead. Gaat de bal over de zijlijn heen. Het kan dan een tikje sneller bij Hajj Moussa. Dan levert het meer gevaar op. In plaats van toch nog een keer die extra kap erin te gooien. Feyenoord houdt er wel een ingooi aan over met Reed die hem ingooit. Naar Ueda kan daar niet bij. Weggewerkt dan weer door Go Ahead. Maar Feyenoord gaat hem snel weer terug in de ploeg krijgen. Want Feyenoord is op zoek naar een doelpunt in minuut 11 van deze wedstrijd.
2: Feyenoord duidelijk de dominante partij. Is nog niet gescoord. Het spel speelt zich vooral af op de helft van Go Ahead. Nu ook aan de rechterkant, waar het dan uiteindelijk buitenspel is. Voor Reed. Segio liet de bal lopen. Daardoor kwam Reed aan de bal. Maar dat was dus beter niet het geval geweest. Vrij trap links achterin. Die de Go Ahead Eagles gaan nemen. Met Joris Kramer. Althans, die gaat de bal nu klaarleggen. Voor zijn keeper Kjetil Haug. Alle mensen naar voren gestuurd nu door hem. Scandinavische doelman neemt zijn aanloop. En pompt de bal in, nou bijna richting het 16 meter gebied van Feyenoord. Watanabe de lucht in. Die popt hem waar aan de zijlijn Harts Moussa aan de bal komt. Via Ueda gaat hij naar Zegiel, net te lastig. Daardoor heeft Go Ahead Eagles de bal weer overgenomen. Dan is hij rechts achterin bij Alfons Samstedt. Die krijgt hem net zo snel weer teruggespeeld. Als Feyenoord met Diarra dan gaat doorjagen, gaat hij maar naar doelman Haug. Feyenoord jaagt door tot in het 16 meter gebied hoor. Met Diarra en Ueda. En Diarra raakt de bal ook aan. En die gaat daarna over de zijlijn.
1: Zie je twee spandoeken, Den, op de noordzijde. Eentje met de I en WA. You Never Walk Alone. En daarna achter het doel van Chark Ernst een foto van Bradley. Zo lezen we met de tekst The Good Die Young. Jongen geboren in 2001 en dit jaar overleden. Veel te jong natuurlijk. En daar een spandoek voor te zien nu op de noordzijde. Tijdens Feyenoord Go Ahead Eagles. Minuut 13 van deze wedstrijd. 0-0 de tussenstand. Go Ahead met het balbezit nu. De middenlijn overgestoken. Als die breed gegeven wordt aan Rahmouni. Die dan richting de rechterkant wil spelen. Via Van Zwam. Gaat Go Ahead naar Samstedt aan de rechterkant. Hij weer terug naar Van Zwam. Probeert Valente daar wat druk op te krijgen samen met Harts Moussa en Ueda. Als Kramer ingespeeld wordt, hij vooruit naar Edvardsen. Terug weer naar Van Zwam. Houden ze voorlopig Feyenoord van zich af. De bal dus in de ploeg bij Go Ahead. Rahmouni die ingespeeld wordt, gaat dan draaien. Op het naar de linkerkant naar Kramer. Daar ligt ook wat ruimte voor de aanvoerder van Go Ahead om vooruit te spelen. Maar ja, als je dan lang wacht, dan kom je vanzelf iemand met een rood-wit shirt tegen. Maak je het jezelf lastig. Daarom maar via de andere kant proberen te voetballen. De rechterkant van Go Ahead. Dat verloopt volgens nog aardig. Aardige opening, zegt dit, van Tengstedt van Go Ahead. Die hem dan richting de linkerkant geeft. Als hij dan de vorige zet moet geven. Vanaf links zit Feyenoord daar weer tussen. Uiteindelijk weggewerkt. Maar geen enkele speler van de Rotterdammers in de buurt om daar over te nemen. En dus kan Go Ahead weer gaan opbouwen met Kramer die hem meegeeft vooruit aan Edvardsen. En zo is het Go Ahead weer op de helft van Feyenoord. Proberen zij in ieder geval een beetje het moment terug te krijgen.
2: In het eerste kwartier zitten we nog van die wedstrijd. En hier is een slechte paas. Meteen zit Segiel ertussen. En via Van Houten gaat de bal naar links. Diarra nog wel op de eigen helft. Nu is hij de middenlijn voorbij. Gaat hij de bal denk ik teruggeven aan Sharon van Houten. En de Belg speelt hem in de middencirkel naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Watanabe. Watanabe gaat hem geven aan Valente, die op de middenlijn staat. De aanvoerder van Feyenoord maakt wat meters, wordt daar vrijgelaten. Is nu halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Opzij naar Van Houten, Van Houten naar Ueda. De kaats terug naar Sint-Juste. Feyenoord is zoekende. Opeens die inspeelpaas van Valente richting Zegio. En die dolt daar met tegenstander 1. Legt hem dan klaar voor Marmol. Snel de voorzet geven. Dat gebeurt ook op zoek naar Ueda. Maar weggekopt daardoor Van Zwam. Pikt Zegio de bal op. Nee, hij wordt weggeroeid door Go Ahead. Komt dan wel bij Sint-Juste. Nog steeds allemaal op de helft van Go Ahead. Er zijn niet veel aanvallen nog gezien, maar wel constant Feyenoord. Dat wel tracht tot die aanvallen te komen. Nu opeens met een balletje van achteruit van Valente. Maar hij is net te scherp, net te hard. Nou, dan kan Ueda niet in stelling worden gebracht. Dan komt hij bij Haug, de keeper van Go Ahead. Hij speelt de bal naar links. Zo. Feyenoord neemt hem heel erg snel over. En Zegio legt hem meteen klaar. Maar Van Houten glijdt wat weg. En zo komt er geen aanval van Feyenoord wel. Non-stop balbezit voor Feyenoord. Go Ahead houdt hem geen 5 seconden in de ploeg. Dan. Ook nu zijn ze weer heel snel kwijt.
1: Ja, het is maar één keer eigenlijk gebeurd dat ze wat langer in de ploeg hielden. Dat was een minuut of 2 geleden. En verder is Feyenoord echt by far de beste partij in deze wedstrijd. Dat mag je natuurlijk ook verwachten in eigen huis. Koekoek door de benen van een tegenstander gespeeld door Harts Moussa. Goed gedaan. Die daar James eventjes het bos instuurt. Dan Harts Moussa richting de 16. Ja, dan tikt hij hem op de hakken van Kramer. Dat is dan zonde. Hier zat meer in. Dat er een overtreding ook wordt gemaakt door diezelfde Harts Moussa. Is daar niet mee eens.
2: Ik denk dat hij voor een dubbele poort wilde. Dat hij het nog een keer wilde.
1: Ja, uiteindelijk dat denk je, ik. Het is mooi om te zien. Maar uiteindelijk ja, bij het doel in de buurt is effectief zijn het belangrijkste. Dat gebeurt nu niet. Zeker niet als hij daarna nog een overtreding maakt. En de vrije trap dus voor Go Ahead is. 16 minuutjes onderweg in de Kuip. 0-0 bij Feyenoord Go Ahead Eagles. Het van Zwam die ingespeeld wordt. Hij gaat naar de rechterkant richting Semstedt. Geen lekkere bal. Komt achter hem. Daarom moet hij even terug. Nu helemaal naar zijn eigen keeper. En Haug vooruit naar Rachmoudi. Die heeft daar best wel de ruimte om aan de linkerkant James in te spelen. En James die gaat dan doorlopen. Die kan de middenlijn zelfs over. Terug weer naar Rachmoudi. Die gaat zo meteen bezoek krijgen van Hajbusa. Houdt voorlopig het balbezit. Rachmoudi, als die aan de rechterkant van Zwam in speelt, gaat dan naar Tengstedt. De neef van Kasper Tengstedt. Die bij Feyenoord natuurlijk nog altijd onder contract staat. Zijn neven van elkaar. En ook goede vrienden. Diezelfde Tengstedt van Go Ahead wordt nu de diepte in gestuurd. Maar Sint-Juste is daar als de kippen bij om Tengstedt van de bal af te houden. Voorkomt dat hij daar gevaarlijk kan worden. Dus een doeltrap voor Feyenoord. En is het Tjark Ernst die de bal heeft opgehaald. En die Duitse keeper van Feyenoord. Hij zal zo meteen de doeltrap gaan nemen. Stuurt inmiddels iedereen wel naar voren. Omdat hij ook ziet dat daar best wel wat spelers van Go Ahead in de buurt blijven. En als ze wat verder weg gaan staan, dan zakken die van Go Ahead vanzelf wat mee. Levert dat weer ruimte op om te spelen. Lange bal van Marmol naar Ueda. Die kan daar niet bij. En dus zit Go Ahead ertussen met Rachmoudi op de helft van Feyenoord.
2: Nog een herhaling net gezien van die actie van Hajbusa. Die eerst James dus poorte. En je kreeg hem wat onhandig tegen zijn eigen hak aan. Maar mag nu in de herkant zien. Want hier is hij weer. Hajbusa. Nu legt hij de bal klaar voor Zegio. Zegio Ueda gaat naast die bal.
1: Wat een kans, hè.
2: Dit is echt een grote kans. De grootste van de wedstrijd tot nu toe. In de 18e minuut. Hajbusa gaat niet voor eigen succes. Geeft hem af op Zegio. Die houdt ook het overzicht. En Ueda, net als tegen Sparta, krijgt hier een hele grote kans.
1: Hij had al op 6 assists kunnen staan volgens mij, hè? Zegio.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Weer zou hij de aangever dan zijn geweest. Kapt daar echt goed zijn tegenstander uit, hoor, Zegio. En Ueda moet die bal met zijn kwaliteiten gewoon binnenschieten. Dan staat Feyenoord voor, maar dat gebeurt helaas niet.
1: Dit is wel waar we het op voorhand over hadden. Hè. Die kansen, die hoeveelheid kansen die je krijgt. Ook vorige week tegen Sparta. En vandaag dus ook deze kans. Ja, die moeten er wel gewoon in, hoor, Den. Ik vind dat je hier best wel kritisch op Ueda mag zijn. Dat als je zo'n kans krijgt met de kwaliteiten van Ueda. Ja, dan moet hij gewoon binnengeschoten worden. Keeper ligt al in de hoek. En dan moet je hem gewoon binnenknallen. En Feyenoord op voorsprong zetten, dat doet hij niet. Wel weer Zegiel die daar betrokken was bij die aanval. Die uiteindelijk ook weer een assist op zijn naam had kunnen en ook moeten hebben. Maar gaat er dus niet in. Marmol, die loopt de middenlijn over aan de linkerkant. Valente die ingespeeld wordt. Valente ziet Diarra staan. Uiteindelijk gaat hij naar Ueda. En Ueda gaat draaien. Die krijgt daar ook een tik overtreding gemaakt op de Japanner. Ik trouwens van de week een mailtje, Den, over Ueda. Wij zeggen dus Ueda. Maar er was iemand die had gezegd, je moet eigenlijk zeggen Ueda. Dus met allemaal korte klinkers. Dat is toch een beetje lastig om dat eruit te krijgen tijdens zo'n wedstrijd. Als Zegiel de vrije trap gaat nemen, is het de vrije trap die halverwege de helft van Go Ahead genomen gaat worden. Hajbusa en Zegiel achter de bal. Keeper zet een muurtje neer van 3 man. En bijna alle spelers die staan daar schuin achter op de rand van het 16 meter gebied klaar. Om te kijken wat er gaat gebeuren met die vrije trap. Het zou me verbazen als die in één keer geschoten gaat worden. De keeper is er behoorlijk druk mee. Haug. En voorlopig is de vrije trap. Die denk ik door Zegiel misschien wel aan Hajbusa overgelaten wordt. Hij gaat toch in één keer schieten. Maar hij schiet hem ook ruim naast het doel.
2: Een hele slechte vrije trap, hoor.
1: Maar ook een hele rare keuze toch om zo te schieten. Hij gaat er echt, ik denk 2 meter naast. En dus geen gevaar. Doeltrap voor Go Ahead. Ja.
2: Hij ligt ideaal voor een rechtsbenige speler. Om het eventueel in één keer te doen. En de linksbenige Hajbusa. Die schiet hem langs de muur. Maar echt een paar meter naast in de korte hoek. Een hele slechte vrije trap van Hajbusa. Maar Feyenoord gaat vanzelf weer nieuwe kansen krijgen. Want wat ik daarnet ook al zei. Dat is nog steeds gaande. Go Ahead kan de bal geen moment in de ploeg houden. Dat doet Feyenoord echt hartstikke goed. Het zou alleen tot iets meer kansen eruit nog wel mogen komen dan tot nu toe is gebeurd. Feyenoord links achterin met Marmol. Die wordt wel wat vastgezet, hoor, door meerdere spelers. En leidt dan ook het balverlies. Tengstedt, die namens Go Ahead ermee vandoor gaat. Feyenoord nu wel met voldoende spelers terug. Daardoor gaat ook Go Ahead Eagles de bal weer naar achteren spelen. Is het eerste gevaar dat er leek te zijn. Snel geweken. Kramer slingert de bal naar de rechterkant. Dan kan die door Semstedt aangenomen worden. Die mag ook de voorzet geven. Die vliegt over de achterlijn heen. Slechte bal van de rechtsback. 0-0 is het bij Feyenoord Go Ahead. We gaan de 22e minuut van de wedstrijd in. met een doeltrap voor Ernst. Het lijkt erop dat hij die kort gaat nemen, ook al staat Go Ahead daar. Met nog bijna 6 spelers daar ook op de helft van Feyenoord. Een lange haal naar voren dan van Watanabe. En Ueda verliest zijn duel van Giovanni van Zwam.
3: Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn. Via Go Ahead. Dus een ingooi voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Valente. Gooit hem naar Van Houten. En zo zit Feyenoord op de eigen helft. Dat rondspeelt met nu Sint-Juste. Geeft hem mee aan Watanabe. Dat zei eerder al. Watanabe aan de rechterkant. Sint-Juste op links. En dat zou dus kunnen betekenen als Lopez er is dat hij... op links gaat spelen Lopez. Marmol naar de linkerkant centraal in het centrum gaat verhuizen. Samen met de Watanabe. Een van de reserve aanvoerders bij Feyenoord, de Japanner. Terwijl Marmol de bal heeft, gaat naar Diarra aan de linkerkant. Tegen de zijlijn aangepakt. Twee man tegenover zich. Dan toch maar weer tussendoor naar Van Houten. En Feyenoord op zoek naar ruimte op die hele druk bezette helft van Go Ahead. Goeie bal dit naar Marmol. Legt hem daar terug. Kaatst ook door Valente. Daar een kans voor Diarra. En die schiet hem eigenlijk meer voor het doel langs. Wordt dan tegengehouden. Nog een keer ingebracht door Feyenoord. Weggewerkt door Go Ahead. Van Houten pikt hem op. Weer via die linkerkant naar Diarra. Die hem op doel wilde schieten. Maar uiteindelijk niet goed raakte. Waardoor hij voor het doel eigenlijk lag. Nu een schotkans voor Zegiel. Maar met links schiet hij hem hard hoog over het doel heen van Houg. Toch weer een kans voor Feyenoord. Maar nog altijd niet omgezet in klinkende munt. Want deze bal die gaat dus hoog over het doel heen van Go Ahead. Hij levert de doeltrap op voor die ploeg.
2: Goeie rol voor Marmol ook bij deze aanvallen.
3: Zeker.
2: Die heeft een goede voorzet in huis ook. En opnieuw de mogelijkheid voor Feyenoord om op voorsprong te komen in deze wedstrijd. Maar dat is nog steeds niet gelukt. En dus moet Feyenoord maar door blijven gaan. Met wat het op zich best prima aan het doen is. Marmol met een hele verre inworp vanaf de eigen helft. Diarra heeft wat ruzie met de bal.
3: Dat is ook iets slecht gegooid, hè?
2: Het was
3: tegen de lijn aan.
2: Een inworp die ook zomaar volgens mij teruggedraaid had kunnen worden. Dat gebeurt niet. Go Ahead heeft toch de bal. Links achterin nu. James aangespeeld. Schuift hem langs de drukzettende Harts Moussa. De buurt van de middencirkel wordt hier gekopt door Victor Edvardsen. Die kopt hem in de voeten van Watanabe. Zo heeft Feyenoord hem alweer snel die bal. Hij gaat hij naar Van Houten. Van Houten naar Zegiel. Staan aan de rechterkant, vlak voorbij de middenlijn allebei, de middenvelders. Ueda laat zich inzakken, raakt de bal, raakt hem niet goed. Daarna trapt Van Houten naar voren in een poging om nog in de ploeg te houden. Maar komt terecht bij Houg. De keeper dan naar Van Zwam. En die wijst naar Sempstedt, dat hij wat dieper moet gaan staan. Speelt de bal terug naar Houg. Ueda gaat naar de keeper toe, Van Houten jaagt door. Daar laat de keeper hem ver van zijn voet afspringen, loopt Van Houten door. En hoopte die hem in het lege goal uiteindelijk te kunnen tikken. Maar Houg trapt hem nog net weg. Zo de dugout van Feyenoord in. Waardoor de Rotterdammers dus mogen gooien met Jivaro Reed.
3: Had het doen aan de rechterkant. Halverwege de helft van Go Ahead vooruit. Weggekopt door Kramer van Go Ahead. De richting Reed die hem weer opvangt. Dus kan hij terug naar Watanabe. Wel gelijk druk van Go Ahead. Watanabe raakt daar niet van in de war. Geeft hem breed aan Sint-Juste. Vooruit naar Van Houten. En Van Houten die houdt het over zich. Gaat terug naar Ernst. Ook een van die nieuwe spelers natuurlijk. Tjark Ernst met Van Houten en Marmol. Tot nu toe 3 van de 4 die een prima indruk maken in die beginfase van dit seizoen bij Feyenoord. 3 van die 4 nieuwelingen. En één van die nieuwelingen is Van Houten. Die wordt daar ondersteboven gelopen. En krijgt dus een vrije trap van Joey Coy. Die gaat genomen worden door Sint-Juste. Hij kan richting de rechterkant naar Watanabe. Terug maar weer naar Sint-Juste. Marmol zou ingespeeld kunnen worden. Die heeft daar al de ruimte gezien. Buitenkantje rechts gegeven door Sint-Juste. En komt dan bij Diarra. Die wordt opgejaagd door Sempstedt. Moet dan naar binnen toe. Dat had ik meegegeven aan Watanabe. Allemaal rond de middenlijn. Aan de linkerkant de Sint-Juste die daar net overheen staat. Gaat vooruit naar Valente. En dan zie je dat het bij Go Ahead achterin heel erg dicht komt te staan. Met die linies die ook heel dicht op elkaar staan. Middenvelders, dat zijn er dan ineens 4 verdedigers daar ook vlak achter. Om het Feyenoord bijna onmogelijk te maken om daar doorheen te komen. Leverde wel een hele grote kans op net voor Ueda. Die hem binnen had moeten schieten, maar naast schoot. En daarom nog altijd nog 0-0 na 26 minuten voetballen. Als Ernst de bal heeft aan zijn voet, gaat met links vooruit trappen. Die bal die kan gekopt worden, wilde ik zeggen, door Souray. Maar het leek wel alsof hij zijn nek ineens introk. een soort inschuifnek. Dat de bal daar over hem heen gaat. En iedereen denkt, wat doet hij nou? Maar het levert een ingooi op voor Go Ahead. Maar het is voor korte duur. Feyenoord zit er daar goed bovenop. De bal komt terecht aan de rechterkant bij Zegio.
2: Die heeft hem binnengehouden ook langs de zijlijn. Harts Moussa legt hem in één keer klaar voor Valente. Hier kan een kans voor Feyenoord komen. Valente legt hem weer af. Riet schiet, bal geblokt. Diarra al ook geblokt. En dan gesmoord dat hij tegen een voet aangaat. Komt hij nog bij Haug. Want ja, als hij vol uit kan halen, Diarra, dan is er van die afstand van dichtbij misschien geen houden meer aan. En nu wordt het uiteindelijk daardoor een heel zacht balletje. Mooi het voorwerk hoor. Aan die rechterkant van Zegio en Harts Moussa, die meteen klaarlegde voor Valente. Dan een beter lot verdient. Dat een doelpunt op mogen leveren. De opzet. Hier gaat Feyenoord dat alsnog weer proberen te doen. Omdat Sint-Just te goed is doorgelopen. De helft van de tegenstander op. Onderschept hij wel met de borst. Van Valente gaat hij naar Zegio. Van Zegio naar rechts naar Harts Moussa. En die gaat zijn actie maken op de punt van 16 meter gebied. Nee, hij legt hem af op Van Houten. Van Houten dan weer naar Harts Moussa. Nu gaat hij wel zijn actie maken. Dolt daar met tegenstander 1. Geeft hem dan weer aan Van Houten. Die ziet de bal van zijn voor zijn voeten weg getrapt worden. Komt hij bij Mika Marmol terecht. Net op die helft van Go Ahead nog. Uiteraard aan de linkerkant. De Spanjaard aan de bal is. Sint-Juste speelt hem weer wat meer naar rechts. Naar Watanabe. Watanabe naar Zegiel. Terug naar de Japanner. Reed vraagt om de bal. Watanabe houdt hem in de as. Met Van Houten krijgt hem dan weer net zo snel terug. Nu gaat hij wel naar die rechterkant naar Reed. Die er net al om vroeg. Reed en de combinatie met Harts Moussa.
3: Harts Moussa gaat daar tussen twee man proberen door te gaan. Gaat naar de grond. Niks aan de hand. En dus werkt Go Ahead de bal weg. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. Ver op de helft van Go Ahead. Met die actie. De ingooi gaat genomen worden. Nou, wat zal het zijn? Meter of 2,23 van de achterlijn. Door Reed. Die dan achteruit gooit. Naar Watanabe. Die kan breed naar Sint-Juste. Die kan prima indruk vindt maken Sint-Juste. In die eerste 27 minuten en 55 seconden van deze wedstrijd. Als Ernst wordt ingespeeld. Lange trap naar voren gaat geven in de richting van Zegiel. Ja, die probeert de kop, maar kan er niet bij. Hij krijgt het tegen zijn rug aan en werkt hem dan alsnog vooruit. Handig gedaan door Givai Zegiel. Die nu de bal alsnog onder controle weet te brengen. Goed gevoetbald weer. Dit door die middenvelder van Feyenoord. Zoekt Van Houten, vindt Van Houten. En hij gaat achteruit naar Watanabe. Feyenoord met het balbezit op de eigen helft. Als Watanabe op gaat lopen. En die gaat spelen naar Sint-Juste. Die kan draaien. Meegeven aan de rechterkant. Lijkt mij het advies. Als Valente zich daaruit laat zakken. Die krijgt hem dan ook. En Valente die gelijk naar voren gaat. En dan is het bij Go Ahead de taak om de boel dicht te lijmen. Dat gebeurt dan ook. Zeker als Feyenoord dan slordig is in deze aanval. Met de bal van Valente naar Ueda. Dan is de kaats niet goed. Kan Valente er niet meer bij. Met een soort slijding raakt hij hem dan nog. En dan hobbelt die bal over de achterlijn heen. Dan gaat Go Ahead het doeltrap nemen. Kramer heeft daar geen haast bij. Met alle tijd. Als Feyenoord wel klaar staat om gelijk druk te gaan zetten. Harts Moussa doet dat. Is er eentje vooralsnog. Wordt de bal ingespeeld vooruit naar Lindhorst. Laat hem vallen voor Kramer aan de zijkant van de 16. En dan wordt de bal naar voren gewerkt. Daar stevig duelleren om de bal. Door Reed. En een van de aanvallers van Go Ahead. Ik neem aan dat dat de flattakker was. Alleen is het fijner dat als winnaar uit die strijd hoort. Slechte bal van Ernst is dit. Daardoor misschien wel kans voor Rahmoudi voor Go Ahead. Kan gaan uithalen. Rahmoudi op de lat.
2: Zo.
3: Zo. Wat een peer zeg van die middenvelder van Go Ahead. Na die slechte uittrap van Ernst. Dan ligt er ineens een zee aan ruimte voor Rahmoudi. Die door kan lopen. Haalt dan uit. En Ernst ging wel gestrekt naar die bovenhoek. Maar op de bovenkant van de lat ploft hij dan uit elkaar. En gaat hij over het doel heen. Komt fijn dat hij hier toch al goed weg.
2: Ja, Feyenoord heeft niets te duchten van Go Ahead. Maar geeft hier met de keeper opeens een kans weg om van afstand te schieten. Die bal vliegt er bijna in. Waar Feyenoord al voor had moeten staan. Is het bijna Go Ahead dat hier met de bal op de lat op voorsprong komt. Het blijft 0-0 na een half uur spelen. Het kabbelt bij Vlagen ook een beetje voort. Want Feyenoord heeft non-stop de bal. Maar creëert met dat vele balbezit nog wel te weinig. Al doet het daar wel absoluut de best voor.
3: Slecht.
2: Balverlies nu van Diarra. Net op de helft van Go Ahead. Marmol die het meteen wil herstellen. De ingooi die hij eruit haalt voor Feyenoord. Die moet dan op de juiste plek genomen worden. Dat is in de buurt van de middenlijn. En de bal in het spel bij Van Houten. Van Houten naar Marmol. Ruimte aan die linkerkant voor hem. Die speelt er naar Ueda met de hak naar Valente. Dat is aardig gedaan. Valente dan. Ja, die krijgt dubbele dekking. Even het vasthouden ook. Laat net op tijd los. Daardoor wordt er niet gefloten. En als Feyenoord dan weer in balbezit komt dankzij Diarra, is Valente meteen weer aanspeelbaar. Gaat weer terug naar Diarra. Marmol komt er overheen. Diarra speelt hem naar Van Houten. Feyenoord haalt de bal er even uit. Want Go Ahead staat er echt met al die veldspelers rondom het 16 meter gebied. En zie er maar doorheen te komen. Als Feyenoord zijnde. Dat is ook niet makkelijk. Harts Moussa. Dichter bij de middenlijn dan bij de goal van de tegenstander. Moet ook de bal komen halen. Zegio krijgt hem vervolgens van hem. Zegio naar Watanabe. Watanabe terug naar Zegio. Zegio weer terug naar Watanabe. Iets te weinig beweging ook. Zeker bij de voorwaartse spelers van Feyenoord. Een paas dan van achteruit. Die is goed. Naar Marmol. Legt hem klaar. Nou. Zegio. Oh, die might miss. De herkansing. Ja, ja. En de goal. 1-0. Zegio. Schiet eerst nog mis, maar krijgt de herkansing als hij opnieuw voor zijn voeten valt. En dan is het wel raak. Zivai, Zegiel, steekt de arm omhoog. En laat alle lof van de Kuip over zich heen vallen.

0: Kijk eerst even of je de kans aan de neus van Feyenoord voorbij liet gaan nadat hij mistrapte op die voorzet. Maar hij herstelt het in tweede instantie. En zie bij Zegiel zit op zijn knieën op het veld. Armen de lucht in. Dankbaar voor zijn doelpunt in deze wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Waar Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong is gekomen naar de goal van Givai Zegiel. Die ook wel een assist op zijn naam had moeten hebben. Maar hij dus weer belangrijk voor Feyenoord, Givai Zegiel. Die zich in een rap tempo onmisbaar maakt op het middenveld bij Feyenoord. Terecht een voorsprong, goede goal. Nadat hij hem in twee instanties dus binnenschiet achter Haug. Dan zou Go Ahead toch ook wat meer uit de schulp moeten gaan kruipen. En hopelijk levert dat voor Feyenoord weer wat meer ruimte op. Om verder uit te lopen tegen deze tegenstander. Bal naar voren gewerkt door Go Ahead. Zit Ritar tussen, krijgt hem op zijn hak. Ook een duw in zijn rug, zegt Feyenoord. Maar een corner dan voor Go Ahead Eagles. Eerste corner van die ploeg. En die gaat genomen worden vanaf de rechterkant van Feyenoord.
1: Surai, oudspeler van FC Dordrecht. Heeft de bal klaargelegd. En gaat de corner van het team uit Deventer nemen. Dat doet hij langs de achterlijn laag. Dan krijgt hij hem zelf weer terug. En dan trapt hij hem hoog terug. Nou, nog net niet naar de eigen helft. James die hem dan weer inpompt. Kramer die met de borst klaarlegt. Dit is een van de raarste varianten die ik heb gezien van een hoekschop. Dit kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt me allemaal. Maar goed, Go Ahead is nog steeds aan de bal. Wel op de middenlijn bij Samsted. En die speelt hem opzij naar Van Zwam. En dan weer bij James. James naar Van Zwam. Voor het eerst wat langer de bal ook voor Go Ahead. Nadat Feyenoord net op voorsprong is gekomen dan. We hebben nog 10 minuten in de eerste helft te gaan. En Go Ahead pompt de bal weer in richting het 16 meter gebied. Reed kopt hem weg en Zegiel houdt hem in de ploeg.
0: Gaat naar Hajbusa die daar vooruit loopt. Aan Van Houten meegeeft. En Van Houten dan breed naar Zegiel die opgejaagd wordt. Krijgt een tik tegen zijn enkel aan. Zou kunnen overwegen om een gele kaart te geven zelfs. Dit is gewoon iemand toebewust tegen de enkels aan tikken. Een vrije trap voor Feyenoord. Die gaat wordt op de eigen helft. Terug naar Ernst wordt gespeeld. En de Duitse doelman die een paar minuten geleden toch ook eventjes met de schrik vrij kwam. Na dat afstandsschot van de Rachmoudi die op de lat terecht kwam en vervolgens ook over het doel heen ging. Hij speelt vooruit. Zegiel naar Sint-Juste. Breed naar Marmol. Dan vooruit naar Diarra. Reageert te laat. Daardoor zit Samsted tussen. Vooruitgewerkt door Go Ahead. Terwijl Watanabe daar niemand in de buurt heeft. Kopt hij hem zomaar in de voeten van Edvardsen. Dat was onnodig. Dan is het nu Tankstedt die dan naar binnen toe gaat. Heeft daar wat gezien bij Van Zwam. Rond de middenlijn. Breed dan naar Kramer aan de linkerkant. Kramer dan naar Rachmoudi. En hij draait achteruit. Weer terug naar Van Zwam. Vooruit kan naar Edvardsen. Hij wordt zometeen opgejaagd door Diarra. Alhoewel, Diarra komt daar rustig aan in de buurt. En toch gaat hij dan achteruit naar Van Zwam. Breed weer naar Kramer. Allemaal rond de middenlijn gebeurt dat. Omdat Go Ahead ook ziet dat de vooruitspeler weinig zin heeft. Omdat Feyenoord het daar goed achterin dicht heeft staan. Bal naar Samsted. Rachmoudi wordt daar bereikt. Feyenoord probeert het steeds meer in te sluiten ook. Helemaal teruggespeeld naar de keeper van Go Ahead Eagles. Diarra die dan doorloopt. Hij vooruit. Daar zit Feyenoord weer bijna tussen. Go Ahead neemt best wel wat risico ook met deze opbouw. En dan is het Marmol die het zat is. Die komt ertussen. Tikt hem alleen tegen de tegenstander aan. En is het Van Houten die dan ingrijpt. Komt dan bij Ueda terecht. Ueda rond de middencirkel. Heeft daar wat ruzie met de bal. Ook een ongelukkige gebeurt weer hoor van Ueda dit. Speelt de bal naar de zijkant. Veel te hard. Gaat dan over de zijlijn heen. Ik vind de Japanen nog geen gelukkige... Nou, wat is het? 126 minuten in deze Eredivisie maken tot nu toe.
1: Heeft in de voorbereiding natuurlijk alleen de laatste wedstrijd meegedaan. Dit zou voor hem nog een beetje voelen misschien als de voorbereiding. Ja, het is wel voor het Echi. En dan word je ook al ben je topscorer geworden vorig seizoen. Beoordeeld op wat er nu gebeurt. Dat merkt Ueda dan ook. En had qua kansen trouwens ook gewoon alweer op 3 of zo kunnen staan vorige week. En vandaag ook eentje waarbij hij had kunnen scoren. Hij kwam wel in die posities. Dat verliest hij dan ook niet helemaal. Hopelijk prikt hij er vandaag toch nog wel wat in. Maar dit was inderdaad een hele slechte paas van Ueda. Daardoor kwam Go Ahead in balbezit. En dat hebben ze nog steeds. Net En voorbij de middenlijn, dat gaat hij nu. Joris Kramer. Die speelt de bal naar Surai. Surai terug naar Kramer. Hij bij FC Dordrecht gespeeld. Schept toch een band. Blijven de bal naar elkaar spelen. En dan gaat hij naar voren. Komt hij terecht bij Marmol. Sko heeft hem dus kwijtgeraakt. En Van Houten kijkt of hij hem verder naar voren bij iemand kwijt kan. Dat kan bij Zegio, de doelpunt te maken. Dankzij hem staat het 1-0. Speelt de bal naar Reed. Reed dan naar Hartsmoussa. Hier komt Feyenoord. Reed gaat er overheen. Hartsmoussa houdt de bal zelf bij zich. Gaat dan buitenom. Geeft hem voor met rechts. Daar is Ueda. Yes! Yes! 2-0. Hij is het niet verleerd. Tuurlijk is hij het niet verleerd. De topscorer van vorig seizoen slaat toe met het koppie. Ayase Ueda. 2-0.
2: Wel prettig als je meerdere kansen al hebt gekregen en uiteindelijk die hebt gemist, dat dan eindelijk die eerste goal van het seizoen ook valt voor Ueda. En dat feit dat hier op een 2-0 voorsprong is gekomen.
3: En zo komt het dan 2-0. Doelpunt te maken met nummer 9, Ayase Ueda.
2: En Ueda opent zijn rekening voor dit seizoen met zijn eerste treffen. Vorig seizoen natuurlijk op 25 uitgekomen. Ja, hoeveel gaan dat er dit seizoen worden? Hè? Wat gaat er ook nog met hem gebeuren? Ueda wordt toegezongen door het Feyenoord publiek. Weten we natuurlijk dat de interesse voor hem is vanuit Turkije. Fenerbahçe heeft zich gemeld. Hij wil zelf liever naar de Premier League. Ja, en er zal ongetwijfeld in die laatste fase van de transferperiode nog wel het nodige gaan gebeuren. Maar Ueda heeft voorlopig Feyenoord op 2-0 gezet. Lange bal naar voren. Die andere Japanen, Watanabe, krijgt daar eventjes zo een rondzwaaiende arm in zijn gezicht, zeg. Scheidsrechter, kom op man. Dit is gewoon een klap die uit wordt gedeeld aan Watanabe. En het spel wordt er ook stilgelegd. Om even te kijken hoe het met Watanabe gaat. Ik ben benieuwd als we die beelden terug gaan zien wat daar nou precies gebeurt. Maar één ding is zeker, Watanabe wordt daar wel geraakt.

0: draaiende arm in het gezicht van Watanabe. Geen bewustzijn, hoor ik hier achter mij van de collega's. Daar gaan we dan ook vanuit. Want daarna staat inmiddels wel weer klaar om in het veld te komen. En dan gaat de bal terug naar Go Ahead.
1: Nou, je hoort het. Dan zijn ze het in de Kuip niet mee eens.
0: Ik ben niet geheel objectief in deze. Oh, dat zijn wij ook niet. 5 minuten nog. 2-0 voor Feyenoord. Go Ahead is nog steeds aan de bal. Ja, hoe langer dat duurt, hoe meer je dit gaat krijgen. Feyenoord zakt even in. Voorzet van Go Ahead. Kopbal van Marmo. Die raakt hem helemaal verkeerd. Wordt hij bij de achterlijn nog wel door Diarra weggekopt. Waardoor het in ieder geval een inworp is. En geen hoekschop. Nog steeds Go Ahead aan de bal. Je hoort het. Kramer. Kramer speelt de bal naar Rachmoni. Sempstedt, echt wat langer balbezit voor Go Ahead nu hoor. Sinds de scheidsrechtersbal. Lindhorst die hem dan voorgeeft. Die bal is lang onderweg. Wordt gekopt. Net overgekopt hoor. Bijna de aansluitingstreffer. Maar Ernst staat nog steeds op 0 officiële tegentreffers. Vorige week tegen Sparta, vandaag ook. Met nog 3 minuten in de tweede helft heeft Feyenoord de bal weer. En kalmeert voor even in ieder geval het brullende legioen.
2: De trof gaat genomen worden in minuut 42 van deze wedstrijd. Met de 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Zegia Ludueda, de makers van die twee treffers. Door Ueda nu wordt gezocht. Wordt daar ook vastgehouden en gehinderd.
0: Sterk maar hoor.
2: Geweldige bal naar voren naar Valente. Die 3-0 misschien wel kan maken. Moeilijke hoek inmiddels voor Valente. Die de bal vooral in bezit moet zien te houden. Met de Sempstedt in zijn rug. Gaat dan naar Hajmoussa. Hajmoussa naar Reed. Feyenoord toch altijd bezig met een aanval. Als ze opschieten dan kan het misschien wel eens tot wat gaan leiden. Dat gebeurt niet. Weggekopt door Go Ahead. Overgenomen door Sint-Juste. Dan naar Marmol. Die ik een prima indruk vind maken. Die Spaanse verdediger van Feyenoord. En via Van Houten het balbezit weer naar Watanabe. Breed naar Sint-Juste. Weer naar Marmol aan de linkerkant. Hij kan vooruit. Gaat ook vooruit. Ueda met een moeilijke kaats naar Van Houten. Die lost dat goed op. Valente die verlengt. Wat een rare aanval dit. En dan wordt hij door James in de voeten gekopt van de keeper. Die daardoor kan gaan opbouwen namens Go Ahead. Kramer met de bal. Feyenoord gaat wel druk proberen te zetten. Als nu Haug besluit tot een lange trap naar voren. Is het Marmol die dat kopduel gaat winnen. Kopt hem heel rustig en kalm naar voren. Via Valente is het Van Houten die bereikt wordt. Een Zegial die ingespeeld wordt op zoek naar een nieuwe aanval.
0: Die van Zegial, hij maakte de 1-0. En Ueda verdubbelde net de voorsprong voor Feyenoord. De bal gaat naar rechts naar Hajmoussa. Die komt niet langs de tegenstander, maar houdt de bal wel bij zich. Krijgt dan hulp daar van Van Houten. Van Houten naar Reed. Voorzet vanaf de rechterkant. Bal is aangeraakt. Hoekschop Feyenoord. Met nog 2 minuten in de eerste helft te gaan. Gaat Hajmoussa de bal klaarleggen. Blijven Reed, Van Houten en Zegial wat achterin. Voor een eventuele uitbraak van Go Ahead. Alle andere veldspelers nu in het 16 meter gebied van keeper Haug van Go Ahead. Hier is de corner van Hajmoussa. Die is laag. Weer zo'n lage corner. Je hoort het gemorden ook over. Die blijven we maar zien in de Kuip. Wat nooit tot iets leidt. Zegiel houdt de weggetrapte bal wel in de ploeg van Feyenoord. Wordt de bal door Reed alleen diep gespeeld. En die raakt hem niet lekker. Gaat hij over de achterlijn. Doeltrap daardoor voor Kjetil Haug. Die dus 2 keer gepasseerd is in deze eerste helft. Die inmiddels nog een ruime minuut duurt.
2: Doeltrap gaat genomen worden weer door Kramer. Weer kort. Zoals we dat tegenwoordig natuurlijk eigenlijk altijd wel zien. Is het Haug die opgejaagd wordt. Trapt hem naar voren, naar Sempstedt. Daar zit Marmol erbij. Maar Sempstedt kan hem schampen. Waardoor hij vooruit gaat naar Tengstedt. En hij kan oplopen. Tengstedt naar rechts. Naar Edvardsen. En Edvardsen die houdt hem binnen. Krijgt daar 2 man tegenover zich. Waarvan de Valente die probeert in het duel te komen. Dat lukt niet. Edvardsen gaat achteruit. En zo zit het balbezit nu voor Samsted. Een rondje Scandinavië dat daar is afgelegd. Als Kramer de bal dan naar voren speelt, gaat naar de rechterkant naar Lindhorst. Is het de Diarra die botst met een van de spelers. Ik denk Samsted van Go Ahead. De voorzet komt daar ook. Wordt niet gekopt. Bal blijft dan hangen bij James. James met de aanname gaat even achteruit. Samsted die krabbelt voorzichtig weer overeind. Als het balbezit daar nog altijd in het bezit is van Go Ahead Eagles. Kramer dan breed gaat richting de rechterkant. Uiteindelijk via Lindhorst de bal ingepompt gaat worden. Dan komt Ernst eruit. Hoppa, knie naar voren. En dan denkt Edwardsen, nou ja, ik ga niet doorlopen. Want als ik zo'n knie op mijn hoofd krijg, dan ben ik er wel eventjes zoek mee. Een minuutje gaan we nog door in die eerste helft. Aan de blessuretijd ook gelijk ingegaan. Feyenoord met het balbezit via Ernst naar voren.
0: Schieten met links richting de middencirkel inderdaad. Maar de bal komt niet bij Ueda. Hier is het Hens gemaakt, maar voordeel gegeven. Kans misschien voor Tengstedt van Go Ahead. Søren Tengstedt, die ook langs Marmol komt. Dan de bal schiet, die is geblokt. Goed gedaan door de Spanjaard. In twee instanties is dan toch de baas in dat duel. En Valente in de buurt van het eigen 16 meter gebied heeft de bal opgepikt. Kan hem naar voren misschien kwijt bij Diarra. Die zag hij wel.
2: Twee man om zich heen. Ja, maakt mij niet uit, joh. Denkt
0: Valente.
2: Ja, joh.
0: Ja, als je die techniek hebt,
2: ja,
0: dan
2: heerlijk.
0: Word je de pis niet zo snel lauw gemaakt. En die blijft ijzig kalm onder die druk. Uiteindelijk is de bal nu bij Harts Moussa terechtgekomen, die op de middenlijn staat. Naar Sint Juste. Wil Feyenoord nog in de eerste helft. Dan moet het heel snel zijn, want die duurt nu nog maar 10 seconden. En er is veel stilstand nu bij Feyenoord. Dat lijkt te wachten op dat rustsignaal. Maar Mol naar Diarra. Valente, heeft hij er nog een keer zin in? Nee. En dat is fluit Joey Coy voor het rustsignaal. Feyenoord moest even op stoom komen. Maar daarna was het binnen een paar minuten ook twee keer raak. Eerst Zegio en daarna Ueda die zijn eerste van dit seizoen maakte. En zo gaat Feyenoord halverwege met een prima 2-0 ruststand de kleedkamer in. Straks de tweede helft van Feyenoord Go Ahead.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl. Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
10: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
11: Mam, wat...

0: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Het is 3:50. Je luistert naar Rijnmond Sport. Feyenoord doet goede zaken. Thuis tegen Go Ahead Eagles staat het halverwege met 2-0 voor door goals van Givai Zegiel en Ayase Ueda. Zometeen de tweede helft. Eerst snel naar het uitgestelde Rijnmond Nieuws van 3:00. Cornel van der Heijden.
6: Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook geen verdachte aangehouden. Wel lagen er meerdere hulzen op straat en ook een vuurwapen. De politie doet daar nog onderzoek. De politie in Enschede heeft gisteravond een skinnybike van de weg gehaald die 120 km per uur kan halen. Dat meldde de politie op Instagram. Skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere bandjes en een verstelbaar zadel. De jongen met de skinnybike was onderdeel van een groepje dat op de vlucht was voor de politie. Hij kon snel staande worden gehouden. Zo aan detail overigens, de fiets had helemaal geen ketting. Dus je kon niet eens trappen. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder hebben geslagen en daarna het dak opgevlucht zijn. De politie wil dat niet bevestigen en zegt alleen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. En bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. En het vuur is nog altijd niet onder controle. Door de wind breidt de brand zich ook verder uit naar het Duitse stadje Monschau, dat vlakbij de Belgische grens ligt. Inwoners moeten daar elders onderdak zoeken. En het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is 23 of 24 graden. Vanavond laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur daalt dan naar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: ANWB verkeersinformatie. Er is één file te melden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Er staat daar 7 kilometer file. De vertraging is 17 minuten.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: De prijs

0: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Dit is Radio Rijnmond met Leon Mastic.
6: Het is een zonnige middag voor Feyenoord in de Kuip tot nu toe. Na 45 minuten staat de thuisploeg met 2-0 voor. In minuut 32 opent ZGL in twee instanties de score. 6 minuten later de specialiteit van het huis bij Ueda. Hij kopt de bal tegen de touwen. Comfortabele voorsprong dus. Al had dat best een grotere score mogen zijn, want er zijn ook nog een hoop kansen gemist. En zo zag je eenmaal aan de andere kant toen Rahmouni tegen de lat poeide. Een tegengoal kan zomaar vallen. De taak voor Feyenoord dus, de marge vergroten en de angel helemaal uit deze wedstrijd halen.

0: De man die groot werd met covers op TikTok, dat deed hij rond 2020 allemaal, brak wereldwijd door met de hit Stargazing in 2024. En ineens zong hij Nice to Meet You. Nou, we hadden al kennis gemaakt met hem. Jordan bij Rijnmond. De vorige plaat natuurlijk, die ben ik even ontschoten. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit, want we gaan ons richten op Feyenoord tegen Go Ahead Eagles in de Kuip. Staat het daar bij rust met 2-0. Het is als het goed is nog rust, Dennis en Dennis. Even een opvallend moment wat mij betreft. Dat was die hoofdblessure van Watanabe. Met die slingerende arm die hij om zijn oren kreeg. Het was toch recht raar hoe die regels dan nu werken. Want hij moest van het veld. En dat was eigenlijk ook het enige moment dat Feyenoord het ineens moeilijk had in deze wedstrijd.
1: Ja, omdat Feyenoord ook even met een mannetje minder stond. Hè? Want als je behandeld wordt voor een hoofdblessure. Maar dat blijkt uiteindelijk dat daar dan niets aan de hand is.
0: Ook geen overtreding.
1: Dat het geen overtreding was. Hè, dus dat het niet door de tegenstander komt. Dan moet die behandelde speler minstens een minuut langs de zijlijn blijven. Of maximaal een minuut langs de zijlijn blijven staan. Daarin handelde Kooi wel volgens de regels. Alleen het opmerkelijke was wel dat Kooi zelf direct vroeg dat die verzorger binnen de lijnen moest komen. Dus dat gaat denk ik nog wel een staartje krijgen. Want ik denk dat het daarin wel misging. Dat de scheidsrechter daarin dan niet ook die beslissende rol zou moeten hebben. Maar dit was het meest besproken moment halverwege. Ondanks de 2-0 voorsprong van Feyenoord. En we zijn begonnen aan de tweede helft te leren. Ik stel voor dat we ook over dit onderwerp in onze podcast, na afloop Feyenoord de verlenging, dat we daarover verder gaan praten met jou welnemen.
0: Zeker. Dan is het woord weer aan Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. En dan laten we die podcast horen in je favoriete podcast-app, zeg ik dan. Nu snel terug naar die Kuip, waar de tweede helft is begonnen.
2: Maar fijn dat het Korda gaat krijgen aan het begin van deze tweede helft. Met die 2-0 voorsprong natuurlijk ook. Hè. Die goals van Ueda en Zegiel. Is het een hoekschop die genomen gaat worden vanaf de linkerkant. Zegiel, die echt indruk maakt op mij in de voorbereiding van dit seizoen. En ook de eerste twee wedstrijden tot nu toe van dit seizoen. Gaat hij die hoekschop nemen vanaf de linkerkant. En hij gaat hem indraaien nemen richting het doel van Go Ahead Eagles. De fijne spelers klaarstaan om in te lopen. Lage Korda, zo, die wordt daar door een hoop spelers gemist. In de kluts valt hij dan voor de voeten van Surai, die hem naar voren trapt. Fijn dat zit hij gelijk weer tussen. Opzij gekopt door Van Houten naar Reed, die dan voor de veilige route kiest. Dat doet hij verstandig naar Ernst. Ernst weer naar Van Houten, die alle tijd heeft om te draaien en vooruit te kijken. Gaat aan de linkerkant naar Watanabe. En Watanabe naar Zegiel. Hij nog eventjes als een soort linksback nu op het veld, omdat Marmol nog aan het achteruitlopen is. Marmol met het hakje. Terug naar Zegiel. Goed gedaan door Zegiel. Ook weer naar Marmol. Goed voetballend opgelost door Feyenoord. Ondanks dat Zegiel aan zijn arm werd getrokken, is het Valente die vooruit kan lopen en breed gaat spelen naar Van Houten. Aan de rechterkant zegt Hajj Moussa, kom maar op met die bal. Maar gaat eerst naar Sint-Juste en dan naar Hajj Moussa. Hij kan oplopen, net op de helft van Go Ahead. Meerdere spelers van Feyenoord inmiddels ook mee naar voren. Als Hajj Moussa naar binnen toe gaat, zoekt Zegiel met de combinatie terug naar Hajj Moussa. Ruimte voor het schot van Hajj Moussa. Bal geblokt. En gaat deze aanval van Feyenoord wel verder, omdat Diarra de bal ophaalt. Hij geeft hem mee aan Marmol. Dit zag er goed uit. Feyenoord daar door die defensie aan het snijden. Is het Diarra die gaat lopen. En hij geeft hem breed naar de linkerkant zometeen naar Valente.
1: Gaat Feyenoord hier meteen werk maken van het uitbreiden van de voorsprong richting een 3-0. Valente met een snel schot op de rand van het 16 meter gebied. Bal tegen een tegenstander aan. Weer in zijn voeten. Komt hij nog bij Marmol. Feyenoord echt meteen aan het zoeken naar een eventuele 3-0. Met een voetbeweging van Diarra. Die speelt de bal daarna af. Dan is het Valente met een trap richting de rechterkant van het veld helemaal. Waar aan de zijlijn Reed staat. Reed naar Hajj Moussa. Weer gaat de bal terug naar de rechtsback. En dan naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Watanabe. Watanabe naar Marmol. Fijn dat we even op de eigen helft. Marmol gaat lopen. Die loopt langs tegenstander 1 en langs tegenstander 2. Krijgt dan hulp van Valente naar Zegiel. Meteen doorspelen. Een overstapje van Reed. Dan is dit lekker om naar te kijken, zeg. Hajj Moussa dan, die er vandoor gaat. Bal stuit daar in een schot van afstand van Valente. Gaat dan over. Ja, als het eventjes loopt bij Feyenoord, dan loopt het ook meteen heel erg naar behoren. Dat zagen we vorige week af en toe ook. Vandaag ook. Het zijn glimpen van iets wat je langere fases in wedstrijden natuurlijk wil zien. Het is pas speelronde 2. En ik heb ook al clubs gezien waarbij het allemaal toch wel wat minder marcheert, zouden ze in België zeggen, dan bij Feyenoord tot nu toe. En dat bevalt me allemaal wel.
2: Het is Feyenoord dat de bal terugverovert rond de middenlijn. En dat gebeurt met Van Houten nu aan de bal. Die opent hem naar de rechterkant. Dit is een alleraardigste paas hoor van die Belg. Die komt terecht bij Hartsmoussa. Neemt hem ook goed aan. Punt van de 16 aan de rechterkant. Reed mee eroverheen gekomen. Bal teruggelegd. Via de kluts komt hij dan voor. En even de corner op voor Feyenoord. De vijfde corner van deze wedstrijd voor de Rotterdammers. Dat gaat nu genomen worden vanaf de rechterkant. Zo meteen door Hartsmoussa indraaiend genomen richting het doel van Haug. We hebben toch al een aantal van die lage corners gezien. Net was het eentje die best wel voor wat gevaar zorgde. Die van Zegiel. Nu Hartsmoussa achter de bal. Eén hand de lucht in om in te brengen richting de tweede paal. Die is lang onderweg. De keeper komt eruit. Vliegend. Bokst hem ook weg. En is het fijner dat er wel achteraan gaat. Diarra probeert hem onder controle te krijgen. Maar Rahouni, dat is degene die er uiteindelijk vandoor gaat. Speelt de bal naar voren. Ernst heeft dat allemaal goed gezien. Laat de bal dan doorrollen tot in het 16 meter gebied. En pakt hem op voordat hij uiteindelijk daar... bij een van de ploeggenoten van Rahmouni terecht komt. En is het Feyenoord dat weer kan gaan opbouwen van achteruit. We gaan naar voren, naar Van Houten. Halverwege zijn eigen helft. Slechte bal dit naar Valente. Lukt Go Ahead niet om hem af te snoepen. Dus houdt Feyenoord de bal in de ploeg. Met Marmol, die echt een prima wedstrijd speelt. Sowieso aan die linkerkant een vertrouwde indruk geeft. En Feyenoord met het balbezit. Met nu Sint-Justen.
1: Jeremiah Sint-Justen. In dat halve cirkeltje buiten het eigen 16 meter gebied. Daar loopt hij met de bal. Oh, Marmol schuift hem zo in de voeten van Tankstedt. Maar kan hem ook weer net zo snel afpakken. Dat ging even helemaal mis in de opbouw. Dan komt Diarra terug uit buiten spelpositie. Als die aangespeeld wordt is de vrije trap voor Go Ahead. Die moet dan wel op de eigen helft genomen worden. Dat wordt aangegeven door de scheidsrechter. Ja, hij geeft iets anders aan. Iets met zijn grensrechter. Die wordt door een van de verzorgers van Feyenoord nu...
2: Ik denk dat apparaatje wat op zijn arm zit niet goed werkt.
1: Ja. Ja, of het was losgeschoten, denk ik. Er wordt even iets vastgezet op de arm van een van de grensrechters. Dat is dan Sjoerd Nanninga of Dion Fickert. Dan kijk ik even hier aan de andere kant. Dit is Sjoerd Nanninga, die daar even wat last had. En Feyenoord, dat daar, ik weet niet waarom je aan het lachen bent. En ik ben bloedserieus, dit gebeurde.
2: Jij als expert assistent schrijft.
1: En Feyenoord kan er nu misschien uitkomen, Den, met Valente.
2: Ja, Valente steekt de bal naar voren naar Ueda. Dit moet een doelpunt worden voor de Japaner. Oh, zijnet! Gaat goed voorbij Haug, maar schiet hem in het zijnet. Dit had nummer 3 van Ueda moeten zijn. Staat op 1 vanmiddag. Goeie bal van Valente. Dit had echt een doelpunt weer moeten zijn hoor. Voor de Japanse spits. De keeper al op de grond heeft liggen. Er voorbij gaat. En dan met de buitenkant rechts in het zijnet schiet. Ja, dit zijn toch gratis doelpunten voor een spits wil ik niet zeggen. Maar dit moeten wel gewoon doelpunten zijn. Zeker iemand van het kaliber Ayas Ueda. Achterbal inmiddels genomen door Go Ahead. Feyenoord heeft hem weer terug. Op de hak van Van Houten. Marmol zit ertussen. Wil vooruit. Bal niet goed geraakt door Go Ahead. Daar Hartsmoussa die ertussen komt. Alleen Kramer is net iets feller. Waardoor Go Ahead weer vooruit werkt. Marmol komt weer terug. Valente krijgt een zwieper in zijn rug. Houdt de bal niet in de ploeg. Dit was een overtreding als je het mij vraagt. Maar Go Ahead gaat er nu vandoor. Daar zit de tackle van Sint-Just ertussen. Ook goed gedaan. En Feyenoord neemt weer over met de Valente die vooruit kijkt. Diarra staat in de starthouding, maar uiteindelijk krijgt hij hem niet. Dus moet Valente de bal bij zich houden. Gaat naar Marmol. Als hij naar de rechterkant gaat, dan ligt er misschien wat ruimte. Het is op dit moment walking football. Het tempo gaat ineens even omlaag. Daardoor kan Go Ahead weer in positie komen. En Sint-Juste die ingespeeld wordt en om zich heen kijkt. En waarschijnlijk mee gaat geven aan Marmol.
1: De bal daarna tussendoor gestoken naar Van Houten. En Van Houten punt het hem richting Ueda. Hij wordt daar fel verdedigd. Maar krijgt de bal toch nog bij Valente. Valente dan naar Diarra. Oeh, die glijdt daar wat uit langs de zijlijn. Kan nog net op tijd terugspelen naar Marmol. Marmol naar Valente. Dat is net als in de eerste helft. Non-stop balbezit voor Feyenoord. Het is wel moeilijk voor de Rotterdammers om tot veel kansen te komen. Want ondanks dat het al 2-0 staat, blijft Go Ahead eigenlijk met bijna alle veldspelers rondom het eigen 16 meter gebied staan. Hoogstens die enige aanvaller die ze dan hebben. Flataker, dat die nog ietsjes verder weg is. Maar voor de rest is het één grote muur waar Feyenoord maar doorheen moet komen. Dan heeft het nog wel best wel wat kansen en mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Ook 2 keer gescoord dus. En nu is de bal daar op de eigen helft links achterin. bij Marmol. In de 54ste minuut speelt hij naar Diarra. Begint zijn actie vanaf de middenlijn. Heeft een paar tegenstanders bij zich. Speelt hem weer naar Marmol. Die trapt hem dan hoog langs de zijlijn naar voren. Van Houten gaat hem niet binnen kunnen houden. Hij is al over de zijlijn geweest. Een deel van het publiek dat daar zit is het er niet mee eens. Maar dat zorgt er niet voor dat Kooi zijn besluit terugdraait.
2: Nee,
1: toch gek.
2: Idrigo is voor Go Ahead. Feyenoord gaat weer overnemen op de eigen helft deze keer na 54 minuten voetballen. 2-0 de voorsprong voor Feyenoord in de wedstrijd die er tegen staat van het Sophia Kinderziekenhuis. Veel kinderen die een link hebben met het Sophia Kinderziekenhuis hier ook aanwezig. En wat ik persoonlijk dan mooi vind, hier achter me ligt een heel jong ventje op een bed van de stichting Ambulance Wens. En toen hij binnenkwam scoorde Feyenoord. Nu weer een kans voor Valente die schiet. Redding is van Haug. En de keeper die rolt hem gelijk uit. Ik wilde dus zeggen dat het mooi is dat op het moment dat hij binnen werd gereden, Feyenoord gelijk scoorde. En er werd gezegd, ja, dat komt omdat jij nu binnenkomt. Ze hebben speciaal op jou gewacht en er een grote grijns op zijn gezicht verscheen. Balbezit voor Go Ahead Eagles. Dat achterin rondspeelt. De bal kan naar de linkerkant eventueel, waar James hem vroeg. Voorlopig is het Kramer die zelf doorloopt naar de middenlijn toe. Breed speelt naar Van Zwam. Zo Go Ahead dat alsnog vooruit gaat. De lange bal naar James. Daar gaat Reed ook de lucht in. Beide raken de bal niet. Reed gaat er wel achteraan. Hij kan de bal er vooruit spelen. Heeft een brace-achtig systeem om zijn linkerknie. Ligt hij vorige week natuurlijk een tik tegen Jivairo Reed. En net ook even een klein tikje op die linkerknie. Zagen we hem toch een beetje trekken benen. Maar geen last ervan. Dus kan gewoon doorvoetballen zonder problemen. Het Eagles bij het balbezit nu in de middencirkel op de helft van Feyenoord. Kramer die de bal krijgt. Aan de linkerkant vooruitgespeeld. Daar zit Segio ertussen. Moet daar een felle tackle ontwijken. Dan Ueda die er vandoor kan. Steekpaas naar voren naar Raj Moussa. Is net te hard. Go Ahead neemt over. Bal gaat naar Haug.
1: 10 minuten zijn we bezig in de tweede helft. Het staat nog steeds 2-0. Goals van Feyenoord voor rust van Segio en van Ueda. En de bezoekers zijn in de verdediging de bal aan het rondspelen. Met Kramer gaat weer naar Haug. De keeper dan naar Van Zwam. Speelt hem naar rechts. Samsted terug weer naar de keeper, naar Haug. Daar gaat Valente op doorlopen. Harts Moussa doet dat bij Kramer. Zegio is daar in de buurt ook. Toch komt Go Ahead, ook met hulp van James, onder de druk uit. Met Rahmoudi, de middenvelder vooral, die zijn verdediging daar kwam ondersteunen. De bal weer terug naar Kramer. Dat is ook de aanvoerder van Go Ahead. Joris Kramer. De bal naar Van Zwam. Feyenoord staat dat ook toe, hè? Dat Go Ahead nu eventjes de bal aan het rondspelen is. Want dat gebeurt allemaal op de eigen helft. Pas nu, dacht ik even, lijkt Go Ahead de helft van Feyenoord op te gaan zoeken. Maar als er even een schijnbeweging eerst. Van Tengstedt. Søren Tengstedt. De neef van Kesper van Feyenoord. Dan Lindhorst in de middencirkel. Het is even wat gezapig, Den. Feyenoord staat maar af te wachten totdat Go Ahead een keertje hun helft opkomt.
2: Ja, dat geeft mij de tijd om ook Sint-Juste een beetje in de gaten te houden. Omdat ik ook vind dat Sint-Juste het ook prima doet. Aanvallend en verdedigend bij Feyenoord. En zit er nu ook kort op, terwijl Go Ahead een aanval op probeert te zetten. Is het Sint-Juste die op tijd ingrijpt en daar de bal naar voren kan spelen. Heeft natuurlijk ook met die fitheid te maken gehad. Hè. Kwam hierheen naar Rotterdam. Is niet helemaal fit, dat is hij nu wel. Ja, dan zie je toch ook. Ik ben ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren dadelijk als inderdaad die nieuwe linksback komt. En wat er dan ook met hem gaat gebeuren, want hij maakt tot nu toe ook gewoon een prima indruk, die Sint-Juste. Vrij trap voor Feyenoord, na de overtreding op Ueda. Gaat naar Marmol, die ook een goede indruk maakt. Nu als linksback, eigenlijk dus centrumverdediger is. Maar ook die linkerkant een prima indruk achterlaat tot nu toe. Reed aan de rechterkant, namens Feyenoord. Halverwege zijn eigen helft, wordt opgejaagd, moet dus terug naar Watanabe. Watanabe breed naar Ernst. De keeper die opgejaagd wordt zometeen door Vlatakker. Maar naar de linkerkant is het Marmol die vooruit speelt naar Valente. Feyenoord probeert onder de druk van Go Ahead uit te spelen. Gaat uiteindelijk een ingooi krijgen ook. Dat de bal het laatst werd geraakt door, ik meen, Edvardsen. Dus is die ingooi halverwege de helft van Feyenoord zometeen voor Marmol. Waar Feyenoord ook wissels aan het voorbereiden is. We gaan richting het uur, dan gebeurt dat natuurlijk vaker. Gaat weer over de zijlijn heen. Deze keer de ingooi voor Go Ahead Eagles. Die genomen gaat worden door Samsted. Inderdaad wat gezapig, hè?
1: In de 59ste minuut zitten we inmiddels. Fijn, dat lijkt wel. Net als vorige week de 3 punten te gaan pakken. Zeker als het op deze manier doorgaat. En ik weet, met een 2-0 stand is dat riskant. Maar ik heb daar wel vertrouwen in. Zeker als Feyenoord nu op weg naar de derde ook gaat. Met Uwele die er vandoor is. Naar Harts Moussa, die krult de bal. Die heeft daar gezien dat de keeper iets te ver voor zijn goal staat. Maar hij krult hem ook over die goal heen. Ik denk dat hij eigenlijk op zoek wilde gaan naar die verre hoek. En dat er niet helemaal uitkwam. Bovendien dus ook iets te hoog gemikt. Naar Harts Moussa. Die nog niet heeft gescoord. In dit nog zeer prille seizoen. En dat dus graag zal willen doen. Hier komt Feyenoord wellicht alweer. Levert Valente de bal in. Een verkeerde paas. Dat komt bij James terecht. En Lindhorst dan. Die speelt de bal naar rechts. Naar Tengstedt. Lindhorst loopt zelf meteen door. Die rechterkant op. En is mogelijk weer aanspeelbaar. Maar Tengstedt heeft de bal nog bij zich. Legt hem dan terug op Van Zwam. Van Zwam weer naar Kramer. Ja, die ook met de armen wijd staat van ja, niemand biedt zich aan. Ik kan die bal nergens kwijt en dan blijft hij dus maar achterin.
2: De spelers bij Feyenoord zich aan het warm lopen. Borges is er een van. Van Persie zie ik er ook. Kraaienveld loopt er ook tussen bij die spelers die bezig zijn met een warming-up. Ik denk dat Feyenoord dadelijk dan toch wat wissels door zou gaan voeren. Terwijl Go Ahead opgejaagd wordt op de eigen helft. Is het Tengstedt die terug moet naar zijn eigen doelman. Die gaat een trap naar voren geven. Omdat Ueda daar vlakbij in de buurt is. De bal die komt terecht op het hoofd van Marmol. Kopt hem naar voren wel aan de voeten van een tegenstander. Waardoor Go Ahead ook kan schakelen. En er ineens een 3-3 situatie ontstaat. Met James aan de linkerkant. Die de 16 op gaat zoeken. De bal voor gaat geven. Bij de tweede paal ruimte daar voor Go Ahead Eagles. Maar wordt daar driftig over de bal heen gemaaid. Dan gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn heen. De bal was richting Lindhorst onderweg. Die had in zijn hoofd al een heel mooi doelpunt in gedachten. En vooral alleen de bal te raken. Het speelt echt hard langs de bal. En vervolgens tegen het langzaam over die zijlijn heen hobbelt. En dus de ingooi van Feyenoord die Marmol gaat nemen aan de linkerkant. Meter of 15 vanaf de eigen achterlijn. Dan gooit hij naar voren naar Ueda die daar ondersteboven wordt getrokken. De scheidsrechter die zegt nee. Niks aan de hand. Terwijl Ueda nou niet de speler is die zich zomaar laat vallen. Integendeel zelfs is het Edvardsen namens Go Ahead Eagles met het balbezit op de helft van Feyenoord. Met Samstedt, Edvardsen die hem weer terugkrijgt. Lindhorst daar ook in de buurt. Die krijgt hem dan ook nu. Lindhorst die dan naar voren gaat. Zegiel kan er niet bij. Is het Soerij? Dan zit Feyenoord dan uiteindelijk wel tussen. En is het Zegiel die breed gaat naar de linkerkant. Naar Marmol. Als Feyenoord opschiet kan er misschien wel wat ruimte liggen. Feyenoord is ook slordig hoor in deze fase. Ballen worden makkelijk ingeleverd. Want Go Ahead krijgt hem zomaar in de voeten van Zegiel.
1: Ja, het is geen goed eerste kwartier na rust. Dat kwartier zit er inmiddels op. In deze wedstrijd. Feyenoord wel nog steeds met 2-0 voor.
2: Stijn trekt zijn shirt.
1: En ik verwacht inderdaad wel dat er wat wissels gaan plaatsvinden. Gio van der Van Bronckhorst hoopt dat die wisselspelers dat spelbeeld dan ook weer wat doen kantelen. Dat lukte vorige week niet. Sprak hij openhartig over afgelopen vrijdag. Nou, zeker Sam Stijn. Die zal zich ook, natuurlijk willen laten zien. Nou, daar neem ik aan geldt hetzelfde voor Borges. Kijken wat die invallers straks gaan brengen. Ze krijgen nog wat laatste aanwijzingen ook. Ondertussen speelt Feyenoord de bal rond. Wordt er balverlies geleden door Watanabe. Die een beetje links voorin is. Net voorbij de middenlijn. En dan is er achterin dus even een mannetje minder. En Go Ahead komt er opeens wel wat sneller uit. Dan we tot nu toe hebben gezien. Met Soerij en James. Aan die linkerkant. Fijn dat met veel spelers terug. Soerij in de kaats naar Lindhorst. Die laat de bal vallen. Grote kans en een doelpunt.
2: Knappe goal.
1: Van Tengstedt. Søren Tengstedt. Met de aansluitingstreffer voor Go Ahead. Het voelt onnodig, maar Feyenoord stond organisatorisch gewoon niet helemaal goed. Nadat het balverlies werd geleden ter hoogte van de middenlijn. Dat Watanabe helemaal aan de linkerkant is. En daarna zijn er de herstelwerkzaamheden. Maar kan Go Ahead toch over de linkerkant uiteindelijk dan vanuit hun bezien gevaarlijk worden. En scoort Tengstedt de 2-1. Reed gaat nu zitten, terwijl er niemand in de buurt is. Lijkt daar last te hebben. Nou, Watanabe gaat eruit. Bij Feyenoord.
3: Plaats met nummer 24, Thijs Kraaienveld.
1: Kraaienveld is zijn vervanger.
3: En ook verlaat het veld met nummer 27, Kousou
1: Diarra gaat eruit.
3: En plaats met nummer 11,
1: Borges. Komt hem vervangen. loopt het toch even anders nu bij Feyenoord. Met Sam Stein die daar niet bij, bij staat. En Reed die nu door de verzorger geholpen wordt. Aan zijn rechterbeen wordt hij geholpen. En bij die linker heeft hij die brace om zijn knie. Het is juist het rechterbeen waar hij geholpen wordt. Ja, ik zou er maar geen risico mee nemen. Dat zeiden we vorige week volgens mij op enig moment ook. Toen ging hij uiteindelijk verder.
4: Wat zegt hij wisselen? Hè?
1: Ja, volgens mij maakt hij het wisselgebaar. Lijkt dit op een bovenbeenblessure? Voor Riet. Ik denk dat Lotomba komt.
3: Ja. En nog een derde wissel van Feyenoord. En vanavond nummer 26, Givairo Reed het veld. En vanuit de plaats met nummer 30, Jordan Lotomba.
4: Dat is toch balen voor Reed, die vorig seizoen ook al best wel veel met blessures te maken heeft gehad. Dat hij er nu uit moet. Vorige week dus die linkerknie, nu het rechterbovenbeen. Even gemist wat er dan precies met hem gebeurde. Maar hij is in ieder geval vervangen door Lotomba. Kraaienveld kwam voor Watanabe. En Diarra ging eruit en Borges voor hem in de ploeg. Die toch ook zal denken van... Ja, ik wil ook gewoon wel eens mijn kans gaan krijgen en mezelf laten zien. En me revancheren voor het feit dat ik niet gewoon in de basis sta bij Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje de gevoelens zijn in het hoofd van Gonçalo Borges ook. Lotomba nu vooruit naar Hartsmoes aan de rechterkant. Minuut 66, stand 2-1. Nu in het voordeel nog altijd van Feyenoord. Na die toch knappe goal van Go Ahead Eagles. Zit nu Valente misschien wel op zoek naar de derde van de Rotterdammers. Die komt niet aan, omdat hij wordt tegengehouden. En de bal dan weggetrapt. Maar snel door Feyenoord weer overgenomen. Maar het voelt ook onnodig. Het is wel een fase waarin Feyenoord niet top voor de dag komt. Omdat het gewoon een gezapige periode ook is. Waar Go Ahead dus van profiteert. 2-1 dus de tussenstand op dit moment. En Feyenoord met het balbezit nu bij Ernst. De supporters gaan er achter staan. Als de bal bij Ernst aan zijn voeten is. Moet hij alle tijd daarvoor... Dan was het toch ook met Reed ineens zo'n gedwongen wissel. Waardoor Van Bronckhorst misschien zal denken met die andere. Nou ja, laten we daar dan toch nog maar even mee wachten. Als de bal vooruit wordt gegeven door Lotomba over de zijlijn wordt gekopt. Is de ingooi voor Go Ahead.
1: Zo zie je toch maar weer met 2-0 dat toch een riskante tussenstand blijkt. Ik had de woorden volgens mij nog niet uitgesproken. Dat je voelt, ja, dat ik dacht te voelen aan alles van... hier ga je niet meer in de problemen komen. Al weet je dat met een 2-0 stand natuurlijk nooit zeker. Nou ja, dat blijkt maar weer. Het is nu 2-1. En nu zijn we natuurlijk allerminst zeker van. Dat het een overwinning daadwerkelijk voor Feyenoord wordt. Dat is absoluut niet nodig. Feyenoord is toch zeker de bovenliggende partij. Absoluut in de eerste helft geweest. Maar matig eerste kwartier na rust. Daarvoor betaalt Feyenoord nu dan toch het tol. Rahmouni gaat naar de kant. En zijn vervanger, jij hebt de rugnummer gezien, Dan?
4: Thibaut Baten, rugnummer 23. Ja. Fijn dat de kans gaat krijgen, misschien wel met Borges.
1: Ja, die wordt van de bal gezet.
4: Wordt van de bal geduwd, met een schouderduw, niet heel veel aan de hand. Dus wil iedereen hier wel een penalty hebben. Maar zoveel gebeurde daar niet. Gaat over de zijlijn heen, ingooi voor Go Ahead Eagles. Dat gaan worden zometeen door Samsted. Die even wat meters probeert te pikken. Als Samsted daar wat staat te gebaren naar ploeggenoten, dan moet hij gewoon de ingooi nemen. Mag voor mij wel een teller de lucht in van de scheidsrechter, want dat duurt best wel lang. En hij gooit hem dan nu pas het veld in, terwijl daar de bal naar voren wordt gespeeld. Is daar een overtreding, zegt Jozef Oosting. Maar volgens mij was Tankstedt degene die hem juist maakte op Marbol. Die stond echt driftig achteruit te leunen en te trekken. Maar de scheidsrechter fluit er niet voor, dus gaat het spel verder. Met een ingooi nu voor Feyenoord. Marbol gaat hem nemen. Meter of 5, 6, 7 over de middenlijn. Hoe verder die loopt, hoe meer meters het worden. 8 meter, 9 meter, 10 meter, 11 meter. Ja, gooit hem dan vooruit naar Ueda, die hem goed aanneemt. Een mannetje in zijn rug heeft. Krijgt hem dan ook bij Van Houten. Goed gekaatst naar Valente. Rand 16, Valente moet hem afleggen. Zegiel met het schot, bal geblokt. En uiteindelijk neemt Feyenoord hem snel weer over met Kraaienveld.
1: Die liet hem slim lopen. Dat de bal zo over Tengstedt heen stuiterde en hij hem gewoon mee kon nemen. Nu gaat hij naar voren. Hoe speelt hij de bal tegen een tegenstander aan? Moet hij met een sliding herstellen? Dan krijgt hij de vrije trap tegen. Niet voor die sliding, die is op de bal. Wel voor het vasthouden even daarvoor. Hij bracht zichzelf in de problemen hoor. Door te gaan indribbelen richting drie tegenstanders. En na het balverlies moest hij het herstellen. Dat gebeurde dus met een overtreding. Vrije trap, go ahead. Nog ruim 20 minuten. 2-1 is de tussenstand. Nadat Tengstedt de net voor Go Ahead scoorde. Vorig seizoen was Kasper Tengstedt de matchwinner. Zijn neef nu heeft er weer een wedstrijd van gemaakt. Søren Tengstedt met die aansluitingstreffer. De vrije trap van Go Ahead gaat naar achteren. Kramer speelt de bal naar Haug. Haug dan naar Van Zwam. Daar is Ueda bij in de buurt. Bal gaat weer naar de keeper, naar Haug. Ueda loopt op hem af. Zegio komt helpen met druk zetten. Dan is volgens Van Zwam vrijgelaten. Wilt Goet zich makkelijk onder die druk uit. Hoge bal naar voren. Weggekopt door Sint-Juste. Verder weggekopt door Marmol. Wel bij Tengstedt van Goet terechtgekomen. Marmol, die tikt de bal per ongeluk in de voeten van een tegenstander. Er komt James eroverheen. James, lage voorzet. Sint-Juste werkt er weg in de voeten van een tegenstander. En dan wordt hij overgeschoten door Victor Edvardsen. Grote kans voor Go Ahead om de 2-0 achterstand weer helemaal recht te zetten en hier 2-2 te maken. Dit geeft te denken, met nog 20 minuten gaat dit gewoon echt nog hartstikke spannend worden. En dat roept Feyenoord over zichzelf af momenteel.
4: Ja, en zeker als je dan... Ik neem de bal af van Zegio, krijgt hem denk ik tegen zich.
1: Hij kreeg hem tegen zich aangespeeld.
4: Ja, dat vermoeden had ik al. Ja, dan zie ik ook als je ziet hoe makkelijk Go Ahead er ineens doorheen komt ook bij Feyenoord. Dat dat ineens tot kansen gaat leiden. Zal dat bij die ploeg ook de gedachte sterken dat er misschien wel wat te halen is hier in Rotterdam. En dat moet je natuurlijk niet willen.
1: Heel veel slordig balverlies ook, Dennis. Sorry dat ik je onderbreek. Nu Marmol in de voeten van de tegenstander die ik tegen Go begon met Watanabe totaal uit positie die dan balverlies leed.
4: Ja, dat is onnodig. En ook niet hoe Feyenoord het zeker moet laten zien. Terwijl er misschien nu wel een kans gaat komen met Hajj Moussa aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Met twee man tegenover zich. Kappen, draaien en dan een voorzet geven. Daar komt hij dan voor de voeten van Ueda of Borges wilde ik zeggen. Uiteindelijk missen ze allebei de bal. En gaat hij over de achterlijn heen. Sam Stijn gaat nu wel komen. Hij krijgt nog een laatste high five van Van Bronckhorst. Wissel aanstaande. Hij komt bij Feyenoord in de ploeg. En hij gaat in de ploeg komen voor Charles van Houten. Ben ik al benieuwd wat er dan bij Feyenoord gaat gebeuren. Dan zal Zegiel, neem ik aan, een tikje terugstaan. Valente en Stijn wat meer mannen die vooruit gaan. Praat ook gelijk met Valente. Die weten natuurlijk wat er dan wordt verwacht. Valente steekt een duim omhoog.
1: Ja, iedereen draait een plekje helder. Door. Hè? Ja, Zegiel naar de plek door. Van Houten. Ja. Valente naar de plek van Zegiel.
4: Ja.
3: Akker in het veld. Plaats
4: met de ook een wissel bij Go Ahead. Inderdaad, Flatakker eruit. En Oscar Sievertsen. Lijkt wel of Feyenoord een Europese wedstrijd speelt met al die Scandinaviërs. Die in de ploeg is gekomen. Achterbal genomen door Go Ahead. Maar Feyenoord moet wel echt oppassen met toch die kansen die Go Ahead ineens bij elkaar weet te spelen. En nu ook weer op zoek naar een aanval is.
1: Over de rechterkant naar balverlies van Sam Stijn. En dan in de buurt van de achterlijn wordt er een blok gezet. Door Borges, die mee verdedigt. Hoekschop voor Go Ahead. Dit zal toch niet wat Feyenoord tegen onnodig punten verliezen hier thuis. Hij gaat aanlopen. Go Ahead gelooft daar nog in. Dat het na die 2-1 ook een 2-2 kan maken. Het is Feyenoord nog niet gelukt om daarna weer grip op de wedstrijd te krijgen. Hier komt de hoekschop van Go Ahead in de 74ste minuut. De bal draait hoog in naar de tweede paal. Een weifelende Ernst Kramer kopt. Dan wordt hij alsnog gekopt op de paal. En daarna weggerost door Stijn. Feyenoord ontsnapt zeg aan de 2-2. Feyenoord ontsnapt weer aan de 2-2. Eerst met Edvardsen. En nu met de kopbal, ik dacht, van Kramer. De voorzet komt opnieuw van Go Ahead. Weggekopt door Feyenoord. Nog verder weggekopt door Feyenoord. Borges pikt op. Feyenoord heeft een 3-1 nodig om de spanning weer wat minder te maken. Stijn opent naar de rechterkant. Maar een geweldige bal naar Hartsmoussa. Aanname niet helemaal optimaal. Maar de kans is er nog. Hartsmoussa doelt namelijk met zijn tegenstander. Moet hem nu geven op Valente. Hij gaat zelf en schiet hem naast. Hij moet hem afgeven hier. Hij moet hem echt afgeven hier. Maar wel weer eindelijk een kans van Feyenoord. Vol uit de tegenstoot. Nadat Go Ahead hier... Nou, wijven het optreden van Ernst, moet ik ook zeggen, hoor.
4: Met die hoge ballen, hè?
1: Go Ahead hier de 2-2 normaal gesproken maakt. Maar de paal redt Feyenoord.
4: Uitstekend, de paas van Sam Steijnen. Je ziet als het tempo omhoog gaat bij Feyenoord, dat Go Ahead het daar moeilijk mee heeft. Het gaat vaak in een te laag tempo, waardoor Go Ahead het juist achterin makkelijk dicht kan houden. Deze paas van Steijn was echt geweldig. De aanname van Hartsmoussa was goed, de actie ook. Alleen vervolgens gaat hij voor eigen succes, terwijl hij hem had mee moeten geven aan Valente. Die had dan oog en oog met de keeper gestaan en hij wil hem dan in de verre hoek krullen. Onnodig dat deze kans niet om wordt gezet in een doelpunt. En hier dat Feyenoord meer succes uit kunnen en moeten halen. Het valt wel op dat sommige spelers toch iets te graag voor eigen succes gaan. Dat zien we bij Diarra, zien we bij Hartsmoussa. Dat is niet helemaal nodig. Terwijl Ueda nu doorgaat, is dit denk ik een corner voor Feyenoord. Maar Kooi hier een doeltrap geeft, nou, hoe kan je dat nou niet zien, joh? Dat is toch gewoon een bal die door Samstedt achteruit getrapt wordt. Waar Ueda volgens mij helemaal niet aan zit. Ja, dan geeft hij een doeltrap. De spelers zijn het er niet mee eens, de supporters zijn het er niet mee eens. Ja, ik vanaf mijn plek, zoals je kunt horen, ook niet. Maar het is Go Ahead dat de doeltrap heeft genomen. Kramer die gaat lopen. Gaat Valente erachteraan. De slijding gooit hij eruit. Kan er niet bij. Lotomba zit ertussen. Gaat Valente de bal binnenhouden. En neemt Feyenoord weer over.
1: Goed dat Valente dat doet. Want Lotomba raakt hem het laatste. Daarna wordt er een overtreding gemaakt op Valente. Wordt de bal hier weggegooid. Door Thibaut Baten. Scheidsrechter doet er niets aan. Dan baat het Baten ook niet. Nee, dan schaadt het Baten ook niet. Al de spreekwoorden altijd door elkaar. Kwartiertje nog. Feyenoord Go Ahead 2-1. Spannende wedstrijd hier in de Kuip. Maar het bijna 2-2 was en Feyenoord blijft slordig, hoor. Hier is het balverlies van Marmol. Een te laconiek balletje. Tankstedt speelt er namens Go Ahead naar rechts. Dat is ook een, of naar links. Dat is ook een slechte bal. Daar baalt James dan vervolgens van. Hij krijgt daar een duwtje van Lotomba. Want die wil de inworp gaan nemen. En die gooit hem naar Stijn. Stijn naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Kraaienveld. Feyenoord in de buurt van zijn eigen goal. Met die verdedigers, logischerwijs. Zegia wordt nu ingespeeld. Ietsjes dieper op het midden, ietsjes lager op het middenveld nu. Wel balverlies. Go Ahead wil de bal klaarleggen voor Baten. Maar Kraaienveld werkt daar niet aan mee. Trapt de bal weg. Wel weer in de voeten van de tegenstander. Feyenoord is echt een ander Feyenoord dan voor rust, hoor. Wel de bal goed afgepakt nu door Marmol. En als het over de zijlijn gaat, daarna is de inworp gewoon voor Feyenoord. Even kijken of Kooi daar ook zin in heeft deze keer. Ja, hij geeft hem ook daadwerkelijk aan Feyenoord. Moet je hem afwachten ook. En de bal is weer in het spel gebracht met de worp richting Ueda. Yes. Ook hij is zelfs op zijn eigen helft nu. Ueda speelt de bal naar Valente, krijgt hem weer terug en gaat nu zelf ermee vandoor. Een sliding van een van de Go Ahead spelers waar Ueda gewoon langs loopt. Speelt hem dan naar Borges. Borges! Ja, die vuurt vanaf de punt van 16 meter gebied, maar ook over de kruising heen. De spelers zijn ook wat te zelfzuchtig, hoor. Dat zagen we voor rust met Diarra, daarnet met Hartsmoussa, nu met Borges. Het is wel een teamsport.
4: Het is ook een doeltrap die inmiddels genomen is door Go Ahead. Feyenoord probeert dan gelijk druk te zetten met Segiel en Hartsmoussa. Minuut 78, tussenstand is 2-1. Terwijl dit een lekkere terugkombal is voor een keeper. Van die Lindhorst, wat een dramatische bal. Daar zit dan Hartsmoussa ook nog eens bijna tussen. En is dit goed gedaan door Sint-Juste. Die bal kopt, daar zit Segiel bij. Het hakje dan van Valente. Met een beetje mazzel krijgt hij de bal weer mee. En is het fijn dat over weten te nemen. En Ernst, die toch bij een aantal hoge ballen weifelt of die moet komen of niet. Speelt nu de bal in naar Sam Steijn. Kwam net met de schrik vrij, die Duitse keeper. Want die zag de bal dus op de paal wel landen. Naar het Go Ahead eerder deze tweede helft. Was het in de eerste helft trouwens. Dat die bal op de lat werd getrapt door Rahmouni. Nu een lange trap van Ernst. Gekopt door Go Ahead Eagles. Wordt daar weer overgenomen rond de middencirkel. Daar zit Sam Steijner goed tussen. Neemt Marmol over. En is het Feyenoord dat kan gaan draaien richting de helft van Go Ahead. Tempo maken, dat weet Valente ook. Dat doet hij dan ook. Gaat naar de rechterkant, naar Hajmoussa. Daar is het Lotomba die buitenom meekomt. Hajmoussa gaat kappen naar zijn linker. Ja, Hajmoussa doet dat te makkelijk. Ja, en schakelt dan ook niet om, hè. Hij geeft dan ook niet gelijk het gas erop om terug te schakelen. Omdat hij weet, ja, er is een lang stuk waar ik moet lopen. Gaat dan nu pas meesprinten. Omdat hij ook ziet dat Lotomba er nog niet is. Die stond al een heel stuk verder naar voren. En de spelers van Go Ahead mee naar voren komen. Niet goed van Hajmoussa. En ook de omschakeling daarna niet goed van Hajmoussa. Neemt ze just over. Gaat wel ten koste van een overtreding op Dean James. Waardoor het een vrije trap is voor Go Ahead Eagles. In de omschakeling doet Feyenoord dat niet goed. Een aantal keren nu gezien dat die bal naar voren wordt gespeeld. Feyenoord daar wat uit weet, zou moeten kunnen halen met de kwaliteiten die ze hebben. Want dan is het toch slordig. Zeker nu met Hajmoussa die daar te veel tijd nodig heeft. En voor eigen succes wil gaan. Daarna de bal kwijtraakt en vooral niet omschakelt. Het is,
1: ja, terwijl juist Lotomba er overheen komt.
4: Ja.
1: Die doet dat omdat hij dan de bal verwacht. Die geeft Hajmoussa niet. En dan leidt hij het balverlies. Ligt het meteen natuurlijk op die flank helemaal open. En als je dan ook nog stil blijft staan en gaat lopen balen. Dan dupeer je ploeg daarmee. Zeker met een 2-1 tussenstand. En de spanning die er is. In de laatste 10 minuten. Go Ahead wisselt weer. Lindhorst gaat eruit. Kelvin Twicht komt hem vervangen.
3: Drie wissels bij Go Ahead Eagles. Daar zijn Dean James.
1: Dean James. Gaat naar de kant. En ook Søren Tengstedt, de doelpuntenmaker, is eruit gegaan. En ook Margaret en Sigurdsson zijn erin gekomen. Sigurdsson. Stefan voor Intimi. Dat is zijn voornaam. De vrije trap voor Go Ahead. Daar zijn we gebleven. Die bal wordt ingebracht naar het 16 meter gebied. Laag, daar komt de voorzet. De kopbal. Het is meteen een doelpunt. De 2-2. Sigurdsson die net is ingevallen. Dit is zijn eerste balcontact. En hij kopt hem. Ernst zit er nog met de hand aan, maar hij valt wel binnen. Het eerste balcontact van die IJslandse invaller is de 2-2. En Feyenoord geeft het in een slechte tweede helft helemaal weg. Van 2-0 voor is het 2-2. En Feyenoord heeft nog maar 10 minuten om toch de 3 punten te pakken vandaag. Er komt nog een check, een buitenspelcheck. Wat Feyenoord-spelers halen verhaal. Er komt daar dan nog enige redding van. Komt daar dan nog een redding van de VAR. Dat dit dan buitenspel zou zijn. En dat dit IJslandse droomverhaal voor Sigurdsson niet doorgaat. De vrije trap wordt ingebracht. Ik denk dat dit geen buitenspel is. Ik ben bang dat de 2-2 gaat blijven staan. Feyenoord staat er klaar om af te trappen al. De scheidsrechter geeft aan nog even wachten.
4: Doelpunt geeft hij aan.
1: En geeft nu aan dat het inderdaad, wat wij hier op het scherm ook zagen, een doelpunt is. Feyenoord moet aan de bak, heeft een 2-0 weggegeven. Het is 2-2 thuis tegen Go Ahead. Dat mag niet. En dus moet er dan een goal komen. Ja. En snel ook.
4: Ja, en zal Feyenoord dat in de komende 8,5 officiële minuten moeten gaan doen. Misschien wat blessuretijd. Valente dan met een kans. Valente ziet zijn bal geblokt worden. Gaat Go Ahead overnemen. Ja, die zullen misschien wel denken. Ja, misschien zit er nog wel meer in voor Go Ahead Eagles. Feyenoord moet dan ook nog wel eens op gaan passen dat het niet nog in het mes loopt. Maar 2-0 voor in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Met alle respect. Maar dat had natuurlijk al lang en breed beslist moeten zijn in Rotterdams voordeel. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, en dan kom je uiteindelijk van een koude kermis thuis. 2-2. Dan komt Feyenoord ook nog eens goed weg met die bal die ook nog eens op de paal terecht kwam. Een paar minuten geleden. Een lange trap van Ernst richting Ueda. Shirt wordt bijna uitgetrokken, maar hij weet hem toch nog te koppen. Terwijl hij via een van de Go Ahead spelers over de zijlijn heen is gegaan. Is het een ingooi die door Marmol genomen zal gaan worden. Net over de middenlijn. Marmol met de bal in zijn handen. De Spaanse linksback van nu bij Feyenoord. Gooit hem vooruit. Daar wurmt Borges zich knap te langs. Dan gaat de 16 ook in. Borges dan. Stikt hem te ver voor zich uit. En dan is het Haug die eruit komt. En de bal in zijn handen kan pakken. Voordat Borges daar iets anders mee had kunnen doen. Dat gebeurt niet. Bal wordt uitgegooid door die keeper naar Kramer. Dan zijn we 83 minuten onderweg. Stond het 2-0. Staat het 2-2.
1: En geeft Kraaienveld hier een licht duwtje en denkt daarna de bal te kunnen overnemen. Maar Surai staat er ook nog achter namens Go Ahead. Dus gaat de aanval van die ploeg door. Krijgt de Sint-Juste de bal tegen zich aangespeeld die voorgegeven wordt. En landt hij op het dak van het doel bij Feyenoord. Ja, inmiddels nog maar 6,5 minuut. Heeft Feyenoord voor een winnend doelpunt. Leek het een makkelijker editie te worden dan vorig seizoen. Toen er pas in blessuretijd werd gewonnen door een strafschop van Kasper Tengstedt. En Feyenoord heeft weer zo'n narrow escape nodig. Als het al goed komt vandaag. Eerst moet er verdedigd worden nu. En beter dan tot nu toe in die tweede helft gebeurd is. Met de corner van Go Ahead. Daar komt hij vanaf de rechterkant. Die bal komt voor. Sint-Juste kopt hem omhoog en ook weg. Hij wordt door Go Ahead weer terug ingekopt. Zo in de handen van Ernst.
4: Oh.
1: Kijken of hij hem snel voorin bij iemand kwijt kan. Dat probeert hij wel. Ja, snel is ook wat te gehaast. Want Go Ahead kan makkelijk de bal weer wegtrappen. Is hij bij Marmol. Die draait weg bij Sivertsen. Speelt de bal dan naar Valente.
4: Weer terug naar Marmol. Vooruit dan naar Borges. Twee mannen om zich heen. Borges draait. Eén voorbij. Twee voorbij bij die tweede. Die is inmiddels weer terug.
1: Ja, hij is er langs. Hij is er langs.
4: Door Gonçalo Borges. Meerdere spelers van Feyenoord mee naar voren. Goed afleggen. Nu kans voor Asmusa. Kan er net niet bij. Schot daar in de kiem gesmoord. Daar een kans van Stijn. In de redding van de keeper. Feyenoord voert de druk wel op zoek naar drie punten hier in Rotterdam. Na die aanval via Gonçalo Borges die net te kort was voor Hartsmoussa. Maar voor de voeten van Stijn terecht kwam. Hij haalt uit. Bal door de keeper overgetikt. 85 minuten onderweg in de Kuip. Als de hoekschop genomen gaat worden door Sam Stijn. Vanaf links indraaiend. Terwijl het publiek er volle bak achter gaat staan. Is het Sam Stijn met de aanloop. Neemt daar heel even de tijd voor om een goede voorzet te geven. Die komt dan terecht bij de tweede paal. Kan die gekopt worden door eigenlijk helemaal niemand. Is het een doeltrap voor Go Ahead. Dus het is wel een hoekschop die wel lekker was als je bij die tweede paal staat. Ja, daar staat dan niemand. Dus zelt die over de achterlijn heen. Nemen ze daar heel veel tijd voor. Aan de kant van Go Ahead geeft de scheidsrechter aan dat de tijd weer loopt. Nog 2 seconden, dan moet die genomen worden. Dan gaat dat nu gebeuren. Anders hadden we een corner voor Feyenoord geweest. Lange trap en Marmol krijgt een duw aan zijn rug.
1: Ja, je zag de keeper opeens toch haast maken om hem snel te nemen. Dat deed hij net op tijd. Het pech dan voor Feyenoord. Als het die bal onderweg nog raakt, dat het wel een inworp voor Go Ahead is. Die gaat richting de middenlijn. En de roep om Shaquil van Persie. En die zou nog wel een doelpuntje kunnen maken inderdaad.
4: Gaat ook komen volgens mij, Denzel. Ik zie wel wat beweging bij de bank.
1: Ja, maar dat heeft een doelpunt van hem. Of van wie dan ook nodig ook. 2-2 is het. Laatste 4 minuten. Go Ahead Eagles zoekt de aanval. Wil ook nog steeds meer. Geeft de bal laag voor. Margaret doet dat. Sint-Juste trapt hem weg. Er staat niemand van Feyenoord voorin nu. Maar je wil dat Feyenoord die bal heeft. Dat Feyenoord blijft komen. Om voor die winnende te gaan. Is het Go Ahead dat nu de bal heeft. En dan wordt er een stokje voor gestoken door Zegio. Uitstekend gedaan, de bal afgepakt. Stijn dan met de bal naar Hartsmoussa. Nu moet het snel gaan bij Feyenoord. Hartsmoussa, tegenstander 1 voorbij. Komt naar binnen toe. Tegenstander 2 voorbij. Geeft hem aan Zegio. Zegio naar Borges. Borges met een hoog balletje. Wat een slechte bal zeg. Over de achterlijn.
4: Nu denk je, waarom schiet Hartsmoussa nu niet zelf?
1: Ja. Ja, of 16. Waarom schiet Borges nu niet zelf? En dan tilt hij hem gevoelig richting de tweede paal. Net verkeerde keuzes op het laatste moment. En dan heb je iemand nodig met een neusje voor de goal. Iemand die ze vraagt niet hoe erin weet te wurmen. En die komt er nu in. Met Shaquil van Persie. Een paar minuutjes heeft hij maar. Maar misschien, en dat hopen wij Den, heeft hij daar genoeg aan. Want Feyenoord heeft een goal nodig.
4: Hij gaat wel denk ik een soort middenveldersrol invullen van Persie. Op de plek van Valente gaat hij staan.
1: Ja, ik denk wanneer Feyenoord de bal niet heeft.
4: Ja, ja, maar hij heeft ook wel eens gezegd van joh, ik zou eventueel ook gewoon op 10 kunnen spelen als de trainer me daar nodig heeft. Dat het liefst natuurlijk als spits. Maar ook op de flank hebben we gezien. En nu dus als een soort middenvelder. Terwijl Go Ahead een aanval opzet. Sivertsen met misschien wel een kans om eens te gaan schieten. Sivertsen in de redding van Tjark Ernst. Op die inzet van die Zweedse aanvallende middenvelder van Go Ahead. Bal op de grond gelegd door Ernst. 88e minuut loopt inmiddels. Tempo maken. Kom op. Als de bal wordt meegegeven aan Kraaienveld. Naar Marmol aan de linkerkant. Is het wachten op die kans die zometeen nog komen gaat. Borges die hem aanneemt. Neemt hem daar goed mee. Gaat naar Zegiel. Goede bal naar Zegiel. Goed gedaan door Zegiel. Kom op, die gaat lopen. Zegiel op avontuur de 16 in. Nu terugleggen en uithalen. De bal geblokt daar. Borges staat dan daar stil. En moet dan gelijk omschakelen. Sam Stijn weet hoe het werkt. Gelijk volle de achtervolging. Maar voorlopig is het Go Ahead dat overneemt. Er moet Feyenoord oppassen voor deze omschakeling. Met Dean James aan de linkerkant.
5: En de bal die binnengehouden wordt door Margaret. Het is de aanvaller die de bal teruglegt. Schot van afstand misschien mogelijk. Ernst die hem wegbokst. Maar wel weer in de voeten van Margaret. Die komt naar binnen toe. Weer een schot. De bal gaat naast van Mathis Surai.
4: Wat staan ze daar vrij zijn?
5: Ja,
4: ongekend.
5: Kan ook 2-3 worden. Hè? Go Ahead loert op tegenstoten. Is daar heel gevaarlijk nu mee. Om van 2-0 naar 2-3 te gaan. Dat is ook een mogelijkheid. Feyenoord neemt risico's om voor die winnende nog te gaan. Hij heeft daar nog maar heel kort de tijd voor. Nog 1 minuut reguliere speeltijd. Maar Feyenoord is weer snel de bal kwijt. Hij gaat er weer overheen richting die Reginald Margaret tegenover Lotomba. Margaret draait naar binnen toe. Heeft er ook St. Just nog. Margaret schiet en Ernst bokst de bal naast. De beste kansen, Den, zijn er voor Go Ahead.
4: Ongekend. Ongekend. Ik vind het echt een goede redding van Ernst. Een beetje een Manuel Neuer redding. Waar hij dat misschien wel van afgekeken heeft. Is een linkerhoek met twee handen die bal als een soort volleyballer over de achterlijn heen werkt. Maar het is toch te bizar voor woorden dat je 2-0 voor staat. Dat er eigenlijk al 3 of 4-0 had moeten staan. En het bijna 2-3 wordt voor Go Ahead Eagles. Dat een corner gaat nemen vanaf de linkerkant van Feyenoord uitgezien. Waar het wel weer erg lang duurt hoor, vind ik. Voordat die corners genomen worden. Ik denk dat er wel een minuut of 5-6 blessuretijd bij gaat komen. Als die corner genomen wordt, komt Feyenoord er niet tussen. Gaat hij nog een keer zometeen voorgegeven worden. Richting het 5 meter gebied. Weggekopt daar door Marmol. Overgenomen door Samsted. Weer terug naar die rechterkant. Langstein. Samsted met de voorzet. Kans! En die gaat over het doel heen. Weer een corner voor Go Ahead. 4 minuutjes maar aan extra tijd. Die ook direct ingaat.
5: Je wil Feyenoord in de aanval zien. Maar het is de laatste paar minuten. Alleen maar Go Ahead. Dat het kan doen. Met dus weer een corner nu. Die wordt kort genomen. Gaat naar Surai. Surai kaatst hem weer het 16 meter gebied in. Daar een blok van Feyenoord. Gaat het weer een hoekschop worden. Zo tikt die tijd maar weg. Zonder dat Feyenoord in de aanval is om nog voor de winnende te gaan.

0: bij de 3-2 overwinning dan dat Feyenoord het is geweest in de blessuretijd en.
1: Feyenoord zwijnt echt in deze fase van de wedstrijd hoor. Eerst al een bal op de lat, net nog een bal op de paal, nu weer een bal op de lat. En Go Ahead met deze kansen toch echt heel dicht bij de 3 punten. Voorlopig proberen zij er weer vandoor te gaan nadat Feyenoord die bal naar voren trapt. Er zit Feyenoord er nu wel tussen. Wat een knal van Soeray zeg. Via de onderkant van de lat stuit hij weer terug het veld in. Komt Feyenoord er echt met de schrik vrij. Ueda die de bal verlengt naar Borges aan de zijkant. Aan de linkerkant van het veld. Marmol die zich daaraan komt bieden. Van Persie zegt kom maar op. Ik maak er wel wat van. Maar krijgt hem voorlopig nog niet. Borges die wordt gezocht. Hij moet voorgegeven worden. Als Borges een actie gaat maken. Trekt hem naar zijn rechter. Voorzet daar. Weggekopt door Go Ahead. Gaat Lotomba daar het duel half-half aan. Er zit Hartsmoussa die ingrijpt. En Hartsmoussa die de bal meeneemt. Houdt hem even onder controle. Legt hem daar voor zich neer. Dan naar Zegiel. Jozef Oosting zegt tegen zijn ploeg vooruit voetballen. We lopen terug. Nou ja, dat is een goed teken. Want dan kan Feyenoord misschien wat maken.
2: Hey, Hens.
1: De bal voorgegeven. Ueda kan koppen. Bal blijft hangen. Is het Marmol die voor zijn voeten krijgt? Marmol! De lat. Wat een pegel ook van die linksback van Feyenoord zeg. Als Lotomba hem ophaalt en nog een keer voorgeeft.
0: Die bal wordt geschampt door Go Ahead. Gaat er nog gekeken worden naar die hensbal van zo even. Geen hens wordt er aangegeven. Het is al bekeken. Marmol raakt ook de lat nadat Go Ahead dat er net deed. Doet Feyenoord het nu ook. Zo hadden beiden nog kunnen winnen in de blessuretijd. Die nog 1,5 minuut nu bedraagt een krankzinnige slotfase bij Feyenoord Go Ahead. En er kan nog steeds een winnaar komen. Die laatste 90 tellen. Feyenoord nog een keer met die bal naar voren. Ueda kopt hem door. Stijn verlengt hem ook nog. Daar gaat Van Persie lopen. Wordt niet bereikt. Ueda kan hem nog een keer koppen. Die bal is te kort voor Borges. Marmol dan misschien nog. Zo, die wordt daar nog meegenomen met een sliding. En de vrije trap voor Feyenoord inderdaad. Dan zou bijna de laatste minuut ingaan van die 4 minuten blessuretijd. De vrije trap langs de zijlijn. Aan de linkerkant moet Feyenoord ook tempo maken met wie hem gaat nemen. Daar wordt Stijn nu op gewezen dat hij dat geacht wordt te doen. Die trekt zijn sprint, komt eraan. En moet hem ook snel, maar wel nauwkeurig gaan trappen. Gaat Feyenoord net als vorig seizoen nog ontsnappen tegen Go Ahead met een goal in de blessuretijd. Die moet dan komen, Den, uit deze vrije trap vanaf de zijlijn van Sam Stijn.
1: Hij gaat hem indraaien richting het 16 meter gebied van Go Ahead Eagles. Waar Van Persie natuurlijk staat te loeren. Wie anders? Ook met de Ueda. Die mannen die sterk in de lucht zijn. Die bal is wel heel hoog.
0: Die is hoog.
1: Stijn, maar kan wel terechtkomen, ja. Wilde ik zeggen, bij Hartsmoussa. Maar raakt hem dan niet goed. En daarmee zou je toch zeggen dat de laatste kans op een overwinning verkeken is. Als de scheidsrechter aangeeft dat het tempo gemaakt moet worden met deze doeltrap. Is het Haug die hem naar voren gaat trappen. Nog 20 seconden te gaan. Zonde zeg, want dit was echt nog een kans die er voor Feyenoord wellicht in had gezeten. Stijn dan naar Zegiel. Bal meegenomen naar de linkerkant. Hij moet naar voren. Marmol weet dat ook. Hij moet hem eigenlijk gewoon erin pompen. En dan hopen dat hij goed gaat vallen. Nog 5 seconden te gaan, want dan gaat hij affluiten. En als je gaat lopen breien aan die zijkant, dan gaat deze kans verkeken. Inbrengen die bal. Daar komt hij van Persie. Kan er niet bij. Bal weggekopt. En Kooi gaat affluiten voor het einde van de wedstrijd. Het is afgelopen. Feyenoord levert een wanprestatie tegen Go Ahead Eagles. Door 2-0 voor te staan. Het had wel 3-4-0 moeten staan voor Feyenoord. Grote kansen bijvoorbeeld gezien ook voor Ayase Ueda. Maar na de goals van Ueda en Zegiel levert Feyenoord een wanprestatie in de tweede helft. Tengstedt en Sigurðsson brengen uiteindelijk Go Ahead Eagles terug op 2-2. En dat is de eindstand na 94 minuten voetballen. Van 2-0 voor eindigt het in 2-2.
3: Is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

0: Tepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Het is 4:30. Je bent bij Rijnmond Sport. En jongen, wat een teleurstelling is dit zeg. Feyenoord slaagt er niet in om te winnen van Go Ahead Eagles. Het gooit 3 punten weg. Na een wervelende eerste helft, waarin het vergeet meer dan 2 keer te scoren, is de tweede helft dramatisch. En Go Ahead, dat maakt er 2. In de blessuretijd zijn beide ploegen nog dicht bij de winnende. Aan beide kanten een poeier op de lat. Maar zo eindigt speelronde 2 voor Feyenoord dus in een teleurstellend 2-2 gelijkspel. Krijg je van mij het uitgestelde Rijnmond nieuws van 5 uur, gelezen door Cornel van der Heijden.
10: Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is dus ook nog niet bekend. De politie doet dus onderzoek. In Enschede heeft de politie gisteravond een skinnybike van de weg gehaald die wel 120 km per uur kon halen. Dat meldt de politie op Instagram. Een skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere banden en met een verstelbaar zadel. De jongen met de skinnybike was onderdeel van een groepje dat op de vlucht was voor de politie. Hij kon al snel staande worden gehouden. Skinnybike had een gashendel waarmee hij 120 km per uur kon halen en geen ketting waardoor hij niet eens getrapt kon worden. Skinnybike is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring, aldus de politie. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben, daarna het dak opgevlucht zijn. De politie kan dat niet bevestigen en kan alleen maar zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. Met een ladderwagen van de brandweer is de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. De politie heeft met een onderhandelaar met de man weten te praten en hem van het dak kunnen halen. De bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare groot. Een groot gedeelte van het natuurgebied de Hoge Venen is verwoest. Het wordt beschouwd als een van de grootste natuurbranden in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Dat komt ook doordat met de wind mee de vuurlijn steeds van richting verandert. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Door de wind breidt de brand zich verder uit in de richting van het Duitse stadje Monschau, vlakbij de Belgische grens. Inwoners daar is gevraagd om deze ochtend voor 10 uur op een andere plek te gaan. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur kwam uit op een 23 of 24 graden. Vanavond laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur daalt in het eind van de avond naar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De ziel krijgt vleugels. In betaal.
2: toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
12: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
13: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
14: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
15: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen... kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen... het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn... met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
1: Geeft ruimte. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: De hete zomer. Crayon rolluiken.
23: Geluidsoverlast.
22: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
1: Dit is Radio Rijnmond. Met Leon Mastic.
9: De middag die zo zonnig begon voor Feyenoord eindigt met een nare smaak in de mond. Tegen Go Ahead Eagles wordt het 2-2. Volstrekt onnodig, want in de eerste helft had Feyenoord kans op kans. Het benutte er slechts 2. Toch marge genoeg, zou je zeggen. Maar de tweede helft was zo mager dat de uitploeg volledig terug kon komen. Feyenoord stort helemaal in. Go Ahead maakte er 1, maakte er 2 en had zelfs nog kans op een derde. In de blessuretijd schoten beide ploegen nog één keer kiezelhard op de lat, maar goals vielen er niet meer. En zo leidt Feyenoord dus in speelronde 2 al het eerste puntverlies. Tot 5 uur beschouwen we na hier bij Rijnmond Sport. Maar eerst eens even op adem komen met fijne muziek uit de jaren 90 bij Radio Rijnmond. Touch Me There, dit is

0: Even op adem komen na die teleurstellende wedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Het werd daar dus 2-2 in de Kuip. Andere duel in de Eredivisie dat om 2:30 begon was FC Twente tegen PEC Zwolle. Ik heb daar de uitslag voor je. Zwolle kwam daar al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Seurensen. Maar uiteindelijk wist Twente toch om te draaien door goals van Weidman. Een eigen doelpunt van Mbayo. En ook Daan Ros scoorde daar. Verder terug in het Eredivisie gaan we naar de vrijdag. Daar deed Sparta goede zaken. Na de nederlaag van vorige week tegen Feyenoord werd er nu gewonnen. Uit bij Telstar eindigde het duel in een 1-3 overwinning. Lang stond Sparta makkelijk met 2-0 voor. Maar in de blessuretijd maakte Telstar de aansluitingstreffer, waardoor het toch nog spannend werd. Keeper Koeman ging nog mee naar voren in de strijd om een punt, maar zonder succes. Want keeper uit de goal en een vlijmscherpe counter verder. Die werd afgemaakt door de van Volendam overgekomen van Kruijsen, 1-3. De andere Sparta-goals kwamen van Thorisson en Marvin Jong, die brak de ban. Hij maakte zijn eerste doelpunt.
1: Ja, het is wel een doel van me dat ik al een tijdje eigenlijk, dat ik gewoon mijn eerste goal moet scoren. Dat is ook belangrijk zijn voor het team, dat is ook belangrijk voor jou spelen. Dus daar ben ik heel blij mee, ja. Ja, het was een corner en hij viel precies voor mijn voeten. Dus gelukkig was ik scherp en kon ik hem binnen tikken.
2: En wat denk je als eerste na die goal? Want er kwam best wel wat emotie bij je los volgens mij.
1: Ja, gewoon blijdschap vooral en juichen. Ik dacht eigenlijk nou niet zoveel, dus gewoon heel blij.
0: Zegt Marvin Young op het clubkanaal van Sparta. Excelsior kon gisteren de goede lijn van speelronde 1 niet doortrekken. Na de 4-0 overwinning op Cambuur volgde een nederlaag tegen PSV. Op Woudestein eindigde het in 1-2. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op voorsprong via Ruben van Bommel. Kort na rust kopte Wiedel Excelsior op gelijke hoogte, maar vlak daarna was het via Peppi alweer raak aan de andere kant. Excelsior bleef lang in leven, maar uiteindelijk dus zonder punten, want het bleef bij 1-2. Ook gisteren Willem II tegen NEC, dat werd 1-4 voor de Nijmegenaren. FC Utrecht AZ eindigde ook in 1-4 voor de uitploeg. Fortuna Sittard, dat won thuis met 3-1 van Cambuur Leeuwarden. Vandaag werd gespeeld FC Groningen dat op bezoek ging bij ADO Den Haag. Nou, de Groningers hadden niets te vrezen van ADO Den Haag. Bij rust stond het al 0-3 en het duel eindigde uiteindelijk in 1-4. Dat is een tussenstand of een eindstand die we vaker hebben gezien. En dan staat er nog één duel te spelen in de Eredivisie vandaag. En dat is Ajax, dat om 4:15, over 5 minuten dus, thuis in actie komt tegen FC Groningen. In de KKD dan nog, daar speelde Dordrecht vrijdagavond al uit tegen RKC Waalwijk. En dat leek lange tijd een driepunter te worden. Door goals van Sits en Rossi stonden de schapenkoppen na 90 minuten met 2-1 voor. Maar wedstrijden duren zeker tegenwoordig nog wat langer met al die blessuretijd. En zo bood dat de ruimte voor Van Gemert om de gelijkmaker nog binnen te prikken. Dordt staat na 2 wedstrijden nu 4e met 4 punten. Zometeen meer sportberichten. Eerst Olivia Rodrigo. Een stupid song bij Rijnmond Sport.

uit de jaren 80. En zondag hoor je bij de laatste minuten van Radio Rijnmond Sport voor deze zondagmiddag. Teleurstellende zondagmiddag waarop Feyenoord dus dure punten verspeelt thuis tegen Go Ahead Eagles. Ik zeg het nog maar eens, met pijn in het hart wordt het 2-2. Een opvallend voetbalbericht meldt VI zojuist dat Jochem Ritmeester van de Kamp in de belangstelling staat van Sparta. De speler staat nu nog onder contract bij Almere, maar kwam vorig seizoen in actie voor Telstar op huurbasis. Maakte 7 doelpunten en staat dus nu in de belangstelling van de Kasteelheren. Ze zijn niet de enige eredivisieploeg die interesse toont, want ook Go Ahead Eagles zou om de middenvelder strijden. En de man van dit geluid... Ja, jij kent hem natuurlijk wel. Want dit is de zangstem van Gernot Trauner. Ik zou bijna zeggen, die hadden we vandaag goed als slot op de deur kunnen gebruiken in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Maar hij stopt per direct met voetballen. Trauner speelde 5 seizoenen voor Feyenoord en kwam tot 137 wedstrijden. Hij won in Rotterdam de KNVB-beker en het landskampioenschap. Na zijn komst in 2021 van het Oostenrijkse LASK Linz groeide hij uit tot onbetwist basisspeler en aanvoerder. En hij was bijzonder geliefd onder de achterban. Onder andere door dit optreden natuurlijk. Hij kreeg bijnaam als de kale kletser, de apotheker en de generaal. De afgelopen jaren kampte de 34-jarige Trauner met veel en langdurige blessureleed. En op Instagram schrijft hij vanochtend dat de beslissing om te stoppen samenhangt met al die blessures. En het valt hem zwaar, zo zegt hij. Hij eindigt zijn bericht met de boodschap dat hij aan een nieuw hoofdstuk begint. Hoe dat hoofdstuk er precies uit gaat zien, dat schrijft hij niet. En oud-Feyenoord-trainer Brian Priske heeft voor een opvallend moment gezorgd bij zijn huidige werkgever Sparta Praag. Daar ga ik al. Na het fluitsignaal zocht hij de confrontatie met de harde kern van zijn eigen ploeg. Het heeft allemaal te maken met het spelen van Jurasek. Dat is een speler die deze zomer is overgekomen van Norwich City. Maar die speelde eerder, en daar komt hij, voor de grote rivaal van Sparta, Slavia Praag. Vanaf het moment dat Jurasek zijn shirt aantrok, klonk er vanuit de harde kern boegeroep, gefluit en spreekoren. Er werd onder meer gezongen, sla, sla, sla die man van Slavia voor zijn kop. Zelfs toen Sparta Praag doelpunten maakte, gingen de spreekoren door. Voor Priske reden om na het duel naar de harde kern toe te lopen, met Jurasek bij zich. En daar belandde hij in een felle woordenwisseling, zo leek het. Uiteindelijk sprak ook Jurasek met de thuissupporters. En dat zorgde er voor acceptatie, zo leek het. Want Priske en de nieuwe aanwinst gingen onder applaus naar de kleedkamer. Sparta Praag won het duel overigens ruim. Het werd 4-1 tegen Teplice. En René Haken, vorig seizoen nog assistenttrainer onder Robin van Persie, heeft bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie vanochtend teruggeblikt op de rel over het aanvoerderschap vorig seizoen. Van Persie nam de aanvoerdersband af van Quinten Timber. Die wilde zijn contract niet verlengen en aanstoppen een vertrek bij Feyenoord. Haken liet volgens eigen zeggen duidelijk weten dat hij anders tegen die beslissing aankeek. Ik heb gezegd dat ik het niet verstandig vond en ik ben daar niet de enige in. Alleen Robin heeft haar fijn uitgelegd waarom hij dat heeft gedaan. En dat is ook wel een kracht van hem. Alleen of het altijd even slim is, dat is een ander verhaal. Na het ontslag van Van Persie vertrok ook Haken afgelopen zomer bij Feyenoord. Ondanks een doorlopend contract.

0: ABC. Ja, voor Feyenoord was het vandaag absoluut geen ABC'tje om maar eventjes door te trekken. Want ze hadden het lastig tegen Go Ahead Eagles. Iets wat in de eerste helft helemaal niet aan de orde was. Het was een enorm makkelijke eerste helft met kans op kans. Maar er werden er maar twee benut door goals van Zegio en Ueda. Ja, en achteraf denk je, had je er maar meer gemaakt. Want na rust leek Feyenoord helemaal in te storten. Zojuist heeft Jiviro Reed, een van de reserve aanvoerders van Feyenoord, gereageerd op hoe die omslag ineens kon gebeuren.
1: Ja, ik vraag me ook af hoe dat kan. Vorige week hadden we het ook heel lastig, vanaf minuut 60 denk ik. En ja, wij denken dat het komt doordat we de wedstrijd gewoon niet eerder op slot zetten. Ik denk dat we genoeg kansen creëren. En die maken we gewoon niet af. En dan ja, gaan ze aan de andere kant wel vallen. Vandaag is dat ook gebeurd. Dus ja, daar moeten we wel gewoon goed over gaan nadenken en kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
2: Vorige week was er natuurlijk ook iets van een verval zichtbaar. Hè? Een beetje eenzelfde soort wedstrijdpatroon. Het is pas speelronde 2, maar heb je daar een lijn in de overeenkomst waar dat hem in zit?
1: Ja, dat is wat ik net zeg. Ik denk dat wij heel veel kansen creëren, maar ze zelf niet afmaken. En daardoor maak je het jezelf gewoon lastig. Maar ja, dat weet iedereen nu en daar moeten we gewoon heel goed naar kijken.
2: Heeft het te maken met intensiteit, het nog niet vol kunnen houden? Heeft het te maken ook met licht tactische dingen?
1: Nou, natuurlijk. We zijn op het begin van het seizoen. Iedereen voelt zich wel fris. Maar iedereen moet nog wel een beetje wennen aan de speeltijd. Want ja, je begint allemaal weer opnieuw. Dus het is natuurlijk even wennen. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat het grotendeels daaraan ligt. En dan ja, ook wel hoe wij verdedigen. Die laatste goal die we tegenkrijgen. Dat is weer, ja, dat kunnen we wel beter doen. Dat weet iedereen ook. Maar ik denk als je het eerder op slot zet, dan kom je niet eens in die situatie.
2: Jullie zaten natuurlijk in de voorbereiding een enorme positieve flow. Hè? Het spel was leuk, alle uitslagen goed, eerste wedstrijd gewonnen. Hoe komt deze dan binnen? Je weet dat op enig moment je natuurlijk tegen puntenverlies aanloopt, maar dat wil je niet nu al.
1: Ja, wel teleurgesteld natuurlijk. 2-0 voorsprong geef je gewoon weg. Is nooit fijn. Maar ja, de sfeer ja, is nu niet per se meteen slecht of zo. Ja, we weten dat we beter moeten, beter kunnen. Maar dat verandert niet heel veel, denk ik. Gewoon terugkijken wat we goed hebben gedaan, wat we minder goed hebben gedaan. En dan ja, dat gewoon verbeteren en dan komt het wel goed, denk ik.
0: Zegt Jiviro Reed in gesprek met Dennis van Eersel. Zometeen natuurlijk meer reacties op die teleurstelling van Feyenoord te vinden in de app en op Rijnmond.nl. Ja, we gaan ook natuurlijk uitgebreid nabeschouwen. Die podcast Feyenoord de Verlenging, die nemen we zo op. Dennis en Dennis, die komen hierheen. En dan gaan we eens uitgebreid analyseren wat er nu precies fout ging bij die wedstrijd. En hoe dat zo kon kantelen. Reed heeft het antwoord niet. Misschien Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel wel. En anders hebben ze nog een half uurtje om erover na te denken. Die podcast, die vind je straks in je favoriete podcastplayer. En natuurlijk wordt er ook nabeschouwd in FC Rijnmond. Dat is vanaf maandag weer te zien op TV Rijnmond. Reacties van deze wedstrijd en alle andere wedstrijden die speelden in onze regio, die zijn te lezen op Rijnmond.nl en in de app. En dan zeg ik nog eventjes dat Ajax, dat nu speelt, op 1-0 voorsprong is gekomen tegen Heerenveen door een koddriek eigen doelpunt van de doelman van Heerenveen. Ik wens u een fijn weekend.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: De kinderen halen.
7: En wat als de metro niet meer rijdt?
8: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond.
10: de officiële rampenzender.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
20: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is dus ook nog niet bekend. De politie doet dus onderzoek. In Enschede heeft de politie gisteravond een skinnybike van de weg gehaald die wel 120 km per uur kon halen. Dat meldt de politie op Instagram. Een skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere banden en met een verstelbaar zadel. De jongen met de skinnybike was onderdeel van een groepje dat op de vlucht was voor de politie. Hij kon al snel staande worden gehouden. Skinnybike had een gashendel waarmee hij 120 km per uur kon halen. En geen ketting waardoor hij niet eens getrapt kon worden. Skinnybike is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring, aldus de politie. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben, daarna het dak opgevlucht zijn. De politie kan dat niet bevestigen en kan alleen maar zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. Met een ladderwagen van de brandweer is de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. De politie heeft met een onderhandelaar met de man weten te praten en hem van het dak kunnen halen. De bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare groot. Een groot gedeelte van het natuurgebied de Hoge Venen is verwoest. Het wordt beschouwd als een van de grootste natuurbranden in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Dat komt ook doordat met de wind mee de vuurlijn steeds van richting verandert. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Door de wind breidt de brand zich verder uit in de richting van het Duitse stadje Monschau, vlakbij de Belgische grens. Inwoners daar is gevraagd om deze ochtend voor 10 uur op een andere plek te gaan. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur kwam uit op een 23 of 24 graden. Vanavond laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur daalt in het eind van de avond naar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
22: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf.

0: niemand.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte. Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is dus ook nog niet bekend. De politie doet dus onderzoek. In Enschede heeft de politie gisteravond een skinnybike van de weg gehaald die wel 120 km per uur kon halen. Dat meldt de politie op Instagram. Een skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere banden en met een verstelbaar zadel. De jongen met de skinnybike was onderdeel van een groepje dat op de vlucht was voor de politie. Hij kon al snel staande worden gehouden. Skinnybike had een gashendel waarmee hij 120 km per uur kon halen. En geen ketting waardoor hij niet eens getrapt kon worden. Skinnybike is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring, aldus de politie. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flat moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben, daarna het dak opgevlucht zijn. De politie kan dat niet bevestigen en kan alleen maar zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. met een ladderwagen van de brandweer is de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. De politie heeft met een onderhandelaar met de man weten te praten en hem van het dak kunnen halen. De bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare groot. Een groot gedeelte van het natuurgebied de Hoge Venen is verwoest. Het wordt beschouwd als een van de grootste natuurbranden in de Belgische geschiedenis. De brand is nog niet onder controle. Dat komt ook doordat met de wind mee de vuurlijn steeds van richting verandert. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Door de wind breidt de brand zich verder uit in de richting van het Duitse stadje Monschau, vlakbij de Belgische grens. Inwoners daar is gevraagd om deze ochtend voor 10 uur op een andere plek te gaan. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur kwam uit op een 23 of 24 graden. Vanavond laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur daalt in het eind van de avond naar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

like Naomi Campbell. It's me.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.